कहना चाहता हूँ कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात।

ಇದಾದ್ರೆ

dan tegen heb je dan een denker. Een denker die analyseert en zoekt logica. En sterke punten bij een denker, dat zijn onderzoeken, analytisch, nauwkeurig, kennisgericht. En daarentegen heb je dan ook de valkuilen van een denker. Ze overdenken te veel. Ja, overdenken, perfectionisme en traag in beslissingen.

dan volgt een beslisser. Je hebt een dromer, een denker en dan een beslisser. Een beslisser zoekt structuur en oplossingen. Sterke punten bij een beslisser dat zijn doelgericht, praktisch, organiserend en resultaatgericht. En bij deze heb je dan ook de valkuilen. En de valkuilen bij een beslisser dat zijn te veel conclusies trekken. Ja, te veel conclusies trekken. Weinig ruimte voor andere ideeën en controleren. Dit zijn de kenmerken van beslissers. De sterke punten en de valkuilen. En dan heb je naast de doener, denker, beslisser. Dromer, denker, beslisser. Dan heb je dan de doener. De doener leert door uit te proberen. Een doener die leert door uit te proberen. En dan heb je de sterke kanten van doeners. Ze zijn actief, energiek, ondernemend, ervaringsgericht. Ja, ervaringsgericht. En jij, bij de doener heb je dan ook de valkuilen. En dat zijn... De valkuilen bij de doener, dat zijn... Ze zijn ongeduldig. Handelt zonder voorbereiding. Slaat reflectie over.

Dat zijn een paar kenmerken van dromer, denker, beslissen en doener. Toen je haar ze playlist per apkelie, dat jaar rukje hoe, ha, ab thora se saal me upar ham chadte hain. 55 se lekar aapko chalte hain 1958 mein.

0: हर काम के लिए, हर अकफर्तेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537322047। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Ramsoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radionieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. 13 betrokkenen van het busongeluk in Zwitserland zijn teruggekeerd naar Nederland. Dat meldt de alarmcentrale Eurocross. Zaterdagochtend vertrok een bus met 8 personen, waaronder 4 die niet in de bus zaten tijdens het ongeluk. Vandaag reizen nog zeker 5 mensen terug. Er liggen nog 11 gewonden in het ziekenhuis. In Rotterdam is een man op een fatbike overleden na een aanhouding door de politie in Rotterdam-Zuid. Na een achtervolging werd hij staande gehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. De man werd onwel en reanimatie hielp niet. De Rijksrecherche onderzoekt het incident aan de Vaardenkamp zoals gebruikelijk bij dit soort gevallen. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Caen, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdagavond dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft nog onduidelijk. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme, bijna een week na de verkiezingswinst van AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren zo'n 20.000 deelnemers, Hamburg 25.000 en Berlijn schatten zo'n 18.000. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking, al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Dit is Fahon Hindustani Radio.
6: Kumar Sanu aur Alka Yagnik aapko sunane wale hain. Ye kaisi bula kaat hai? Chaliye milkar sunte hain.

0: अभी आप सुन रहे थे हैया हो क्या मस्ती क्या जात।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: BGL Reizen, BGL Reizen, dagtoer Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar 39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Loret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam.

0: GL reizen 3 dagen Londen toen live in concert met Jubinau Teliale. Beeg vertrekt zaterdag 12 december terug maandag 14 december. 14 december. 3 dagen Londen toen België reizen live in concert. Live in concert Jubinau Teliale. Dag 1 Zoutdal. Dag 2 Jubinau Teliale live. Dag 3 Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Een concertkaarten vanaf £50 op Stadplaats Den Haag. Info reservering bel Preach op 06 300 1700 01 of mail naar bglreizen@outlook.com.
1: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen. Ik ben Frank van der Klucht. Dit weekend gingen duizenden mensen de straat op in het Turkse district Üsküdar om te protesteren tegen de arrestatie van burgemeester Sinem Dedatis. Zij werd in juli opgepakt op verdenking van corruptie. De oppositiepartij Yeni Parti spreekt van politieke vervolging. Na de stemrondes won uiteindelijk de kandidaat van de AK-partij de positie van waarnemend burgemeester. 13 betrokkenen van het busongeluk in Zwitserland zijn teruggekeerd naar Nederland. Dat meldt de alarmcentrale Eurocross. Zaterdagochtend vertrok een bus met 8 personen, waaronder 4 die niet in de bus zaten tijdens het ongeluk. Vandaag reizen nog zeker 5 mensen terug. Er liggen nog 11 gewonden in het ziekenhuis. In Rotterdam is een man op een fatbike overleden na een aanhouding door de politie in Rotterdam-Zuid. Na een achtervolging werd hij staande gehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. De man werd onwel en reanimatie hielp niet. De Rijksrecherche onderzoekt het incident aan de vaart naar kamp, zoals gebruikelijk bij dit soort gevallen. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Caen, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdagavond dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft nog onduidelijk. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
2: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Fahon Hindustani Radio.
3: काश भी आ रहे हैं प्रोग्राम में गीत का बोल है किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना

0: हर अकफरतेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अकफरतेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 973-653-2047। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalet ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Nederland had deze zomer relatief weinig muggenoverlast door extreme droogte en hoge temperaturen, volgens onderzoekers van Wageningen Universiteit. De muggenoverlastindex lag 16% lager dan het gemiddelde over 2020 tot 2025 op basis van meldingen via muggenradar.nl. Door de warme, droge zomer waren veel minder broedplaatsen met stilstaand water zoals plantenpotten en emmers. Het passagiersschip Figro Transport 8 raakte vermist in de Javazee tijdens een reis van Surabaya naar Banjarmasin, een afstand van 500 kilometer. Van de 243 opvarenden zijn 103 geëvacueerd en één persoon dood aangetroffen. De reddingsdienst zoekt nog naar 140 vermisten. Het schip had te kampen met slechte weersomstandigheden. Oekraïne verwacht dat de vredesonderhandelingen met Rusland volgende maand in oktober worden hervat onder Amerikaanse bemiddeling van stafchef Kirilo Budanov van president Zelensky. Hij bevestigt het overleg zonder precieze datum of locatie te noemen. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zegt dat het moeilijk is het succes te voorspellen, aangezien de situatie voor Oekraïne keer op keer verslechtert. Dit weekend gingen duizenden mensen de straat op in het Turkse district Üsküdar om te protesteren tegen de arrestatie van burgemeester Sinem Dedatis. Zij werd in juli opgepakt op verdenking van corruptie. De oppositiepartij Yeni Parti spreekt van politieke vervolging. Na de stemrondes won uiteindelijk de kandidaat van de AK-partij de positie van waarnemend burgemeester. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.
0: Autoverhuurbedrijf in Suriname. Amalia Autoverhuurbedrijf. Magentaweg 259 per agar aapko Suriname jana hai. Gaadi huur karna hai to aapko jana padega. Magentaweg 259 bij autoverhuurbedrijf Amalia. Zeer zuinige auto's zoals Toyota Premio, Toyota Raktis, Toyota Fits. Contact in Suriname, de heer Parkas Gokul, op telefoonnummer 00597-8757-939. Contact in Nederland 06-57-418873. Autoverhuurbedrijf A.

0: अभी आप सुन रहे थे यहाँ कोई नहीं तेरा मेरे सिवा, कहती है झूमती गाती वाहवा, तुम सब को छोड़कर आ जाओ। सुनने वालों, समय हो चला है विज्ञापन का, चलिए मिलकर सुनते हैं विज्ञापन। और विज्ञापन के बाद मैं आप सभी से फिर मिलने वाली हूँ।
1: कातन कांतोर आनंद राम सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
2: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, laan 87B, Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: BGL Reizen, BGL Reizen, dagtour Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar €39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torrenda Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrek zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to België Reizen, live in concert, live in concert Jubinau Teliale. Dag 1 Zoutdal, dag 2 Jubinau Teliale live. Dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Aan concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com.
5: U luistert naar Hindustani Radio.
6: Radio Faro. Digitale radio. Wagon FM.nl.
7: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Duitse christendemocraat Markus Söder steunt bondskanselier Friedrich Merz na de nederlaag van CDU bij deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt, waar AfD won. CSU-leider Söder zegt in de Bild dat Merz de juiste leider blijft ondanks de druk. Hij stelt dat elke opvolger met dezelfde problemen te maken krijgt door de SPD die worstelt met hervormingen. HYROX, een wereldwijde fitnesstrend met 8 kilometer rennen en 8 krachtoefeningen, is razend populair in Chinese steden. Dit weekend vinden in Peking wedstrijden plaats met duizenden deelnemers, waaronder opvallend veel senioren. Fitnesscoach Li Yuanwei en zijn vrouw deden mee toen ze samen precies 100 jaar waren om hun jubileum te vieren. Nederland had deze zomer relatief weinig muggenoverlast door extreme droogte en hoge temperaturen, volgens onderzoekers van Wageningen Universiteit. De muggenoverlastindex lag 16% lager dan het gemiddelde over 2020 tot 2025 op basis van meldingen via muggenradar.nl. Door de warme, droge zomer waren veel minder broedplaatsen met stilstaand water zoals plantenpotten en emmers. Het passagiersschip Figro Transport 8 raakte vermist in de Javazee tijdens een reis van Surabaya naar Banjarmasin, een afstand van 500 kilometer. Van de 243 opvarenden zijn 103 geëvacueerd en één persoon dood aangetroffen. De reddingsdienst zoekt nog naar 140 vermisten. Het schip had te kampen met slechte weersomstandigheden. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
8: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: सुनने वालों यहाँ तक आपने सुने हैं विज्ञापन और प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं. गीत का बोल है जताते हो चाह हमसे अलका यज्ञिक और मोहम्मद अजीज आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी आदमी खिलौना है.

0: en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Fahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Delftse burgemeester Alexander Pechtold raadt mensen aan niet alleen te fietsen naar meerdere nachtelijke aanrandingen en mishandelingen van vrouwen in recreatiegebied het Delftse Hout. Er waren zeker 4 incidenten waarbij vrouwen van hun fiets werden getrokken sinds 9 juli. Pechtold roept op tot waakzaamheid, samen fietsen en het melden van verdachte zaken bij de politie. Duitse christendemocraat Markus Söder steunt bondskanselier Friedrich Merz na de nederlaag van CDU bij deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt, waar AfD won. CSU-leider Söder zegt in de Bild dat Merz de juiste leider blijft, ondanks de druk. Hij stelt dat elke opvolger met dezelfde problemen te maken krijgt door de SPD, die worstelt met hervormingen. Hyrox, een wereldwijde fitnesstrend met 8 kilometer rennen en 8 krachtoefeningen, is razend populair in Chinese steden. Dit weekend vinden in Peking wedstrijden plaats met duizenden deelnemers, waaronder opvallend veel senioren. Fitnesscoach Li Yuanwei en zijn vrouw deden mee toen ze samen precies 100 jaar waren om hun jubileum te vieren. Nederland had deze zomer relatief weinig muggenoverlast door extreme droogte en hoge temperaturen, volgens onderzoekers van Wageningen Universiteit. De muggenoverlastindex lag 16% lager dan het gemiddelde over 2020 tot 2025 op basis van meldingen via muggenradar.nl. Door de warme, droge zomer waren veel minder broedplaatsen met stilstaand water, zoals plantenpotten en emmers. Het weer nog tot slot. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het noorden houdt te maken met overheersende bewolking. Lokaal kan daar een buitje vangen. Lokaal kan daar een buitje vallen. En het wordt zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
2: Hari kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-3652-2447 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2277.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host.
1: Samaj ko badal dalo.
2: Om Shanti, goedemiddag dames en heren luisteraars. Op deze mooie, maar heet maandagmiddag van 7 september 2026. Ik hoop dat u een mooi weekend heeft gehad. Hier schijnt het zon. Prachtig boven Amsterdam, ik neem aan dat het boven Den Haag ook mooi is, want het is behoorlijk heet. Hier is het nieuwsoverzicht. Amendement zegt Surinamerschap niet langer alleen voor topsporters. De initiatiefnemers van de wijziging van de Surinamerschapswet hebben hun voorstel ingrijpend aangepast. De bijzondere regeling voor het verkrijgen van de Surinaamse nationaliteit geldt niet langer uitsluitend voor topsporters van Surinaamse origine, maar wordt uitgebreid naar personen met buitengewone verdiensten op wetenschappelijk of sportief gebied. Tegelijkertijd wordt het bezit van een geldig PSA-document een voorwaarde. De Nationale Assemblee wil de aangepaste wet vandaag tijdens het reces behandelen. De nota van wijziging is gedateerd 3 september en volgt op de discussie over het oorspronkelijke initiatiefvoorstel van Eubie Jones, Steven Rijmen, Jeffrey Lowe en Edgar Sampi. In dat voorstel stond de positie van topsporters centraal. Ze zouden onder bepaalde voorwaarden het Surinaamschap van rechtswegen kunnen verkrijgen om het land internationaal te vertegenwoordigen. In de aangepaste tekst wordt die groep verbreed. Het nieuwe artikel 16b bepaalt dat een houder van een geldig PSA-document, PSA-document is het document voor personen van Surinaamse afkomst, van rechtswegen de Surinaamse nationaliteit kan verkrijgen, wanneer deze persoon wordt aangewezen als iemand die Suriname buitengewone verdiensten heeft bewezen of kan bewijzen op het gebied van wetenschap of sport en daardoor een bijzondere bijdrage kan leveren aan de internationale uitstraling van het land. Voor wetenschappers wordt de lat concreet gelegd bij het bezit van een doctoraat of internationale erkenning voor wetenschappelijke prestaties. Voor sporters geldt dat zij moeten voldoen aan internationale selectiecriteria voor een continentaal kampioenschap, wereldkampioenschap of de Olympische Spelen en van meerwaarde moeten kunnen zijn voor Suriname in de voor- of eindronde van zo'n toernooi. Ook de procedure is gewijzigd. De aanwijzing gebeurt ambtshalve door de president op voordracht van de minister onder wiens beleidsgebied de bijzondere verdiensten valt. Dat gebeurt in overeenstemming met de minister die belast is met nationaliteitsaangelegenheden en nadat de betrokken nationale bond, instelling of vakorganisatie is gehoord. Opvallend is dat de persoon zelf geen verzoek of aanvraag hoeft in te dienen. Ook aanvaarding, medewerking, ondertekening, een eed of verklaring is niet vereist. De nationaliteit wordt van rechtswege verkregen nadat de president de persoon volgens de wettelijke procedure heeft aangewezen. De betrokkenen wordt daarna schriftelijk in kennis gesteld. De kennisgeving heeft volgens het voorstel uitsluitend een informatief karakter en heeft geen invloed op de verkrijging van de nationaliteit. Wie op deze manier Surinamer is geworden, kan later wel schriftelijke afstand doen van het Surinamerschap. De aanpassing komt nadat vanuit het parlement vragen waren gesteld over de beperking van het oorspronkelijke voorstel tot topsporters. NPS-fractieleider Gerald Pauwier-Regio zei eerder aan Star News dat zijn fractie niet kon meegaan met de regeling die alleen voor sporters wordt gemaakt. Hij waarschuwde voor gelegenheidswetgeving en vond dat ook moest worden gekeken naar personen uit de diaspora met deskundigheid waaraan Suriname behoefte heeft, zoals ingenieurs, landbouwdeskundigen, belastingspecialisten en medisch specialisten. Aan dat pleidooi wordt met de nota van wijziging gedeeltelijk tegemoet gekomen. Wetenschappers zijn toegevoegd, maar andere categorieën deskundigen, die Pauwier-Regio noemde, zijn niet afzonderlijk in de regeling opgenomen. Pauwier-Regio benadrukt dat het Surinamerschap een fundamentele kwestie is die zorgvuldig moet worden behandeld. Hij sprak van een zaak van nationale trots en nationaal belang. Ook plaatste Pauwier-Regio vraagtekens bij de gevolgen die verkrijging van het Surinamerschap kan hebben voor de andere nationaliteit van betrokkenen. De behandeling van het initiatiefvoorstel ging donderdag uiteindelijk uiteindelijk niet door. De vergadering werd vandaag om de initiatiefnemers gelegenheid te geven de nota van wijziging in te dienen en parlement en regering tijd te geven de nieuwe tekst te bestuderen. DNA komt vandaag volgens de agenda om 9:30 's ochtends Suriname tijd bijeen tijdens het reces opnieuw voor de behandeling. Er bestaat naast haast rond de wetswijziging mede vanwege de mogelijkheid om sporters van Surinaamse afkomst voor Suriname te laten uitkomen. Tot zover een bericht uit Star News, maar ik wil even aanhalen wat Pauwiro Reggio zou hebben gezegd. Even kijken als ik dat kan krijgen. Ja, hier is het oorspronkelijke voorstel. Pauwiro Reggio staat burgerschap niet alleen voor voetballers, staat in oorspronkelijke voorstel. De NPS wil dat de voorgestelde verruiming van de wet op het Surinamerschap en ingezetenschap niet uitsluitend wordt toegespitst op voetballers en andere sporters van Surinaamse afkomst. Ook hoogopgeleide professionals uit de diaspora die een belangrijke bijdrage aan Suriname kunnen leveren, moeten volgens fractieleider Gerald Pauwiro Reggio binnen de regeling kunnen vallen. Hij waarschuwt tegelijkertijd dat het toekennen van de Surinaamse staatsburgerschap aan bepaalde groepen verstrekkende gevolgen kan hebben en daarom niet lichtvaardig mag worden genomen. Dat is eigenlijk hetzelfde bericht. Even kijken. Nee. Dan gaat hij verder. Kan worden genomen. Hij waarschuwt tegelijkertijd dat het toekennen van het Surinaamse staatsburgerschap aan bepaalde groepen verstrekkende gevolgen kan hebben en daarom niet lichtvaardig mag gebeuren. We werken mee aan met deze wet, maar we gaan het niet verengen tot alleen maar voetballers of sporters. Dat willen we niet, zegt Pauwiro Reggio in gesprek met Star News. De NPS wil volgens hem nadrukkelijk kijken naar Surinamers in de diaspora die vanwege hun deskundigheid van betekenis kunnen zijn voor de ontwikkeling van het land. Daarbij denkt de partij in eerste instantie aan hoger opgeleide professionals. Pauwiro Reggio noemt onder andere ingenieurs, landbouwkundigen, fiscalisten en medisch specialisten. Die willen wij meenemen in deze wet. Aldus Pauwiro Reggio. De NPS-fractieleider plaatst tegelijkertijd principiële kanttekeningen bij de wetswijziging zoals die nu wordt besproken. Wanneer de regeling alleen wordt gemaakt om een specifiek probleem rond sporters op te lossen, krijgt deze volgens Pauwiro Reggio het karakter van gelegenheidswetgeving. En zal volgens hem uiteindelijk ergens een grens moeten worden getrokken, maar daarbij moet worden voorkomen dat anderen die eveneens een bijzondere bijdrage aan Suriname kunnen leveren, zonder goede rechtvaardiging worden uitgesloten. Je moet ook oog hebben voor het feit dat je dan toch mensen uitsluit die zich terecht gediscrimineerd gaan voelen. En dat is het risico van deze wetgeving. Pauwiro Reggio erkent dat de roep om een oplossing voor spelers van Surinaamse afkomst breed in de samenleving leeft. De prestaties en de ontwikkeling van de nationale voetbalselectie hebben volgens hem bovendien voor een gevoel van saamhorigheid gezorgd. Het is volgens de NPS daarom niet verstandig om de maatschappelijke wens te negeren. De partij wil zoeken naar een werkbare oplossing, maar vindt dat tegelijkertijd naar de bredere consequenties moet worden gekeken. De NPS-fractieleider wijst erop dat het bij personen uit de diaspora soms gaat om de derde of vierde generatie. Het besluit om aan dergelijke personen het Surinaamse staatsburgerschap toe te kennen is volgens Pauwiro Reggio fundamenteel van aard. Dat moet je wel overwogen doen, dat u niet zomaar stelt hij. Persoonlijk worstelt hij naar eigen zeggen met dat vraagstuk. Je kunt niet lichtvaardig het staatsburgerschap gaan toekennen om een dergelijke reden aan staatsburgers van een ander land. Pauwiro Reggio is er niet zonder meer van overtuigd dat het vraagstuk van dubbele nationaliteit juridisch eenvoudig kan worden opgelost. In de discussie wordt volgens hem aangevoerd dat er mogelijk geen probleem ontstaat wanneer het Surinaamse staatsburgerschap niet vrijwillig wordt aangevraagd, maar op een andere wijze wordt verkregen. Ik ben daar nog niet van overtuigd dat het zo gemakkelijk gaat, zegt hij. Volgens de NPS-fractieleider moet ook de rekening worden gehouden met de wet en regelgeving van het land waarvan de betrokken persoon reeds staatsburger is. De behandeling van de wetswijziging in de Nationale Assemblée werd donderdag verdaagd. De initiatiefnemers komen eerst met nota van wijziging waaraan de fracties het aangepaste voorstel kunnen bestuderen. DNA komt vandaag om 9:30 ochtends opnieuw tijdens het recess bijeen voor de behandeling. Tot zover een bericht uit Star News over het Surinamerschap. Maar ik ga proberen van de week de heer Mangyanki te pakken te krijgen, die hierover in verband met de toescheidingsovereenkomst artikel 5 had gesproken, een zaak had aan gang gemaakt, want hij kreeg geen toegang tot Suriname zonder visum, heeft hij aan gang gemaakt en de rechter heeft hem gelijk gegeven dat hij de toegang moet krijgen tot Suriname. Zelfs de Surinaamse rechter gaf hem daarin gelijk. Dus ik ga de heer Yankee, ik dacht maar één Yankee, proberen te pakken te krijgen voor een uitzending deze week. Tot zover een bericht uit Star News, voorzien van mijn commentaar.

beperking tot 30 geneeskundestudenten maakt opleiding per arts fors duurder. De beperking van de jaarlijkse instroom bij geneeskunde tot 30 studenten heeft niet alleen gevolgen voor het aantal toekomstige artsen, maar maakt de opleiding per daadwerkelijk afgeleverde basisarts ook aanzienlijk duurder. Een analyse van de Faculteit der Medische Wetenschappen, FMEW, becijfert dat de indicatieve kostprijs bij een structurele instroom van 30 studenten gaat oplopen tot ongeveer 7,7 miljoen SAD per afgeleverde arts. De cijfers maken deel uit van een bredere studie naar de artsenopleiding, specialistische vervolgopleiding en medische personeelsplanning in Suriname. De discussie is actueel omdat vandaag de toelating van 30 studenten tot een geneeskundeopleiding plaatsvindt. De studie is samengesteld door Fitzgerald Gopi, decaan van de faculteit Medische Wetenschappen, Vincent Lumsden, voorzitter van de Specialistenregistratiecommissie en voormalig SSF-directeur Rick Cromodihadjo. Gopi richt zich in de studie op de academische opleiding waaronder instroom, rendement, uitval, co-schappen en facultaire kwaliteit. Lumsden behandelt onder meer de specialistische vervolgopleidingen, registratie en herregistratie, AIOS en de toekomstige specialistencapaciteit. Cromodihadjo legt de verbinding met de nationale zorgbehoeften, financiering, arbeidsmarkt, regionale spreiding en de medische personeelsplanning. Uit de faculteit der medische wetenschappen analyse blijkt dat de indicatieve middenraming van de systeemkosten per werkelijk afgeleverde basisarts in de periode 2020 tot en met 2025 ongeveer 4,6 miljoen SAD bedroeg. Dus per afgeleverde basisarts heeft het in 2020 tot 2025 ongeveer 4,6 miljoen SAD gekost. In die periode werden gemiddeld ruim 50 studenten per jaar toegelaten. Wanneer de instroom structureel op 30 studenten per jaar wordt gehouden en de vaste kosten van de faculteit en de klinische opleiding grotendeels gelijk blijven, stijgt de geraamde kostprijs naar ongeveer 7,7 miljoen SAD per afgeleverde arts. De studie rekent ook een ander scenario door. Bij een gecontroleerde opschaling naar 60 studenten per jaar zou de indicatieve middenkost kunnen dalen tot ongeveer 3,9 miljoen SAD per afgeleverde basisarts. De onderzoekers benadrukken echter dat daar een belangrijke voorwaarde aan verbonden is. Het aantal docenten, practica, co-schapsplaatsen en de capaciteit om de kwaliteit van de opleiding te bewaken moet daar eveneens mee groeien. Daarmee waarschuwt de studie feitelijk voor twee uitersten. Een structureel lage instroom kan de opleiding per afgeleverde arts aanzienlijk duurder maken, terwijl het zonder meer toelaten van meer studenten problemen verderop in de opleiding kan vergroten. De Faculteit der Medische Wetenschappen maakt in dit verband onderscheid tussen de numerus fixus en de numerus clausus. Bij de numerus fixus staat centraal hoeveel artsen Suriname op basis van de nationale zorgbehoeften nodig heeft. Dat is bij de numerus fixus. Bij de numerus clausus gaat over hoeveel studenten de universiteit daadwerkelijk verantwoord kan opleiden, rekening houdend met onder meer docenten, practica en klinische opleidingsplaatsen. Volgens de studie moeten deze twee jaarlijks afzonderlijk worden bepaald en vervolgens aan elkaar worden gekoppeld. De nationale behoefte moet dus niet automatisch gelijk worden gesteld aan de beschikbare opleidingscapaciteit. Over de studiejaren 2020 tot 2021 tot en met 2025-2026 melden zich 873 kandidaten aan voor geneeskunde. Daarvan werden 301 studenten toegelaten. De formele toelatingscapaciteit is in de laatste studiejaren teruggebracht naar 30 studenten per jaar. Juist daar ontstaat volgens de analyse een belangrijk beleidsvraagstuk. De Faculteit der Medische Wetenschappen stelt dat de instroom niet uit willekeur wordt beperkt. De opleidingsketen kent objectieve grenzen door onder meer de beschikbare co-schappen, begeleiding, practica, het studierendement en de klinische capaciteit. De
Tegelijkertijd waarschuwt de faculteit dat het probleem van de toekomstige artsenvoorziening niet uitsluitend kan worden opgelost door de toelatingspoort smaller te maken. Een van de grootste knelpunten bevindt zich namelijk verderop in de opleiding. De studie spreekt van ongeveer 30 tot 40 co-schapsplaatsen, terwijl er 79 actuele co-assistenten zijn en 24 studenten wachten. Daarnaast bewegen nog grotere groepen studenten richting de klinische fase. Meer studenten toelaten zonder de klinische capaciteit uit te breiden, zou het probleem volgens de onderzoekers daarom vooral verschuiven naar langere wachttijden en mogelijke druk op de kwaliteit van de opleiding. De bestuurlijke boodschap van de studie is daarom dat Suriname niet alleen moet besluiten hoeveel studenten tot geneeskunde worden toegelaten, maar tegelijkertijd moet bepalen hoeveel artsen het land werkelijk nodig heeft en welke investeringen nodig zijn om die artsen verantwoord op te leiden. De onderzoekers adviseren de numerus fixus en numerus clausus jaarlijks opnieuw tegen elkaar af te wegen en uitbreiding van de instroom te koppelen aan extra docenten, klinische leerplaatsen, begeleiding en kwaliteitsborging. Tot zover een bericht uit Star News.

Er is vandaag werkneerlegging bij de Centrale Bank van Suriname. Het conflict tussen de Centrale Bank van Suriname en Bond gaat om meer dan loonsverhoging. Het arbeidsconflict tussen de directie van de Centrale Bank van Suriname, CBVS, en de Centrale Bank Werknemersorganisatie, CBWO, draait inmiddels niet alleen om de hoogte van een loonaanpassing. De kern van het geschil is vooral de verschillende uitleg die beide partijen geven aan het eindoordeel van de bemiddelingsraad voor geheel Suriname. Terwijl de bond stelt dat de bank het oordeel niet uitvoert, meent de directie dat belangrijke onderdelen al zijn uitgevoerd en dat voor volledige afhandeling ook overleg moet plaatsvinden over werknemersbijdragen aan pensioen en ziektekosten. De CBWO, de Centrale Bank Werknemersorganisatie, legt vandaag het werk neer en de bond onder leiding van Robbie Berenstein houdt later op de dag een persconferentie. In de uitnodiging aan de media spreekt de bond van een situatie die is ontstaan door het niet uitvoeren van het besluit van de bemiddelingsraad. Uit informatie die Star News over het arbeidsconflict heeft verkregen, blijkt echter dat het geschil gecompliceerder ligt dan alleen de vraag of de Centrale Bank een voorgestelde loonsverhoging wel of niet uitvoert. Star News verneemt dat intussen de bemiddelingsraad partijen opgeroepen heeft voor een spoedoverleg vanavond. De bemiddelingsraad heeft na het uitblijven van overeenstemming tussen beide partijen een eindoordeel geformuleerd waarin vier onderdelen aan de orde komen. Het eerste betreft een structurele loonaanpassing waarbij werknemers afhankelijk van hun inkomenscategorie tussen 14% en 16% verhoging zouden krijgen. Gemiddeld komt de aanpassing uit op ongeveer 15,1%. Daarnaast adviseert de raad een eenmalige uitkering eveneens afhankelijk van de hoogte van het maandloon. Voor de laagste inkomenscategorie gaat het om 1,5 maandloon. Naarmate het salaris hoger is, loopt de uitkering terug tot 3/4 maandloon. Een derde onderdeel betreft een verhoging van de bestaande vervoerstoelage met 12%. Het is het vierde onderdeel uit het oordeel van de bemiddelingsraad die zorgt voor het geschil tussen bankdirectie en bond. De bemiddelingsraad heeft geen concrete werknemersbijdrage voor pensioen en ziektekosten vastgesteld, maar aangegeven dat partijen hierover afzonderlijk overleg moeten voeren. De bond gaat ervan uit dat de vastgestelde loonaanpassing, lump sum en vervoerstoelagen moeten worden uitgevoerd en dat pensioen en ziektekosten vervolgens afzonderlijk binnen het bestaande overleg tussen werkgever en werknemersorganisatie kunnen worden besproken. De directie ziet het oordeel van de bemiddelingsraad meer als één samenhangend geheel. Vanuit die benadering kan de financiële afwikkeling niet volledig worden afgerond zonder dat partijen daadwerkelijk aan tafel gaan over de bijdrage van werknemers aan pensioen en ziektekostenvoorzieningen. Daarbij speelt mee dat werknemers van Centrale Bank tot nu toe geen of nauwelijks eigen bijdrage leveren aan deze voorzieningen, terwijl dergelijke bijdragen elders binnen overheid en financiële sector wel gebruikelijk zijn. Hoe hoog een eventuele werknemersbijdrage zou moeten worden, staat nog niet vast en zou juist onderwerp van overleg moeten zijn. Uit de verkregen informatie blijkt ook dat er geen sprake is van een volledige stilstand in de uitvoering van wat de bemiddelingsraad heeft geoordeeld. De lump sum is reeds aan het personeel uitgekeerd. Ook heeft de directie besloten de vervoerstoelage met 12% te verhogen. Daarnaast is een loonaanpassing van 11,4% aangekondigd met terugwerkende kracht tot 1 januari 2026. Daar zit opnieuw een belangrijk verschil met het oordeel van de bemiddelingsraad en waar de vakbond moeite heeft. De raad kwam uit op loonaanpassingen van 14 tot 16% afhankelijk van de salarisgroep. De directie is voorlopig tot 11,4% gegaan. De achtergrond daarvan is dat de bank eerst duidelijkheid wil over de mogelijke werknemersbijdragen voor pensioen en ziektekosten. Indien bijvoorbeeld achteraf een bijdrage op het salaris moet worden ingehouden, kan dit gevolgen hebben voor de uiteindelijke netto financiële positie van de werknemers. De Centrale Bank Werknemersorganisatie, CBWO, houdt daartegenover vast aan uitvoering van de loonaanpassing
aanpassing zoals die door de bemiddelingsraad is vastgesteld. Hierdoor is een opmerkelijke situatie ontstaan. Beide partijen beroepen zich feitelijk op hetzelfde eindoordeel, maar leggen verschillende accenten. Niet alleen de financiële inhoud, maar ook de vorm van het overleg is onderwerp van discussie. De werknemersorganisatie vindt dat pensioen- en ziektekostenbijdragen moeten worden besproken binnen de reguliere overlegstructuur die tussen bond en directie bestaat. De bankdirectie houdt eraan vast dat hierover afzonderlijk overleg moet plaatsvinden, conform de wijze waarop dit onderwerp in het eindoordeel van de bemiddelingsraad is behandeld. Pogingen om hierover opnieuw met elkaar aan tafel te gaan hebben tot dusver niet tot een doorbraak geleid. De verhoudingen tussen beide partijen zijn daardoor verder onder druk komen te staan. Opvallend blijkt uit de informatie dat hoewel de raad concrete percentages en financiële voorstellen heeft genoemd, wordt in de afsluiting van het oordeel ook benadrukt dat geen van beide partijen volledig krijgt wat zij oorspronkelijk heeft gevraagd. De bemiddelingsraad ziet het resultaat vooral als een werkbare oplossing waarmee partijen het arbeidsconflict zouden moeten beëindigen en hun arbeidsverhoudingen kunnen normaliseren. Daarmee ontstaat de vraag of het gehele oordeel zonder verdere onderhandelingen als bindend besluit moet worden uitgevoerd. Zoals de bond in haar uitnodiging suggereert, of dat het een bemiddelingsvoorstel is waarvan onderdelen nog verdere afspraken tussen partijen vereisen. De Centrale Bank Werknemersorganisatie zal vandaag om 10 uur 's ochtends Suriname tijd tijdens een persconferentie in het C47 gebouw aan de Johan Adolf Pengelstraat haar positie uiteenzetten. Verwacht wordt dat voorzitter Berenstein zal toelichten welke onderdelen van het oordeel volgens de werknemersorganisatie niet zijn uitgevoerd en welke stappen de bond nu overweegt. Daarbij zal vooral duidelijk moeten worden hoe de Centrale Bank Werknemersorganisatie aankijkt tegen het vierde onderdeel van het oordeel van de bemiddelingsraad en of zij bereid is afzonderlijk met de directie te onderhandelen over werknemersbijdragen aan pensioen en ziektekosten. Tot zover een bericht uit Star News.

rechter grijpt in. Verkiezingscommissie OAS is ontbonden. De bestuursverkiezingen binnen de organen werknemersorganisatie Suriname, de OAS, bij de energiebedrijven Suriname, EWS, zijn uitgesteld van 10 naar 11 september 2026. Volgens Hendrik Amoida van Team Bondru volgt de wijziging uit een spoedkortgeding dat tegen het OAS-bestuur onder leiding van Hellings was aangespannen. De zaak diende zondag gisteren 6 september bij de rechter. Tijdens de comparitie is volgens Amoida vastgelegd dat Team Bondru alsnog aan de verkiezingen mag deelnemen met de oorspronkelijke voordrachtvereist. Op die lijst waren eerder handtekeningen geschrapt, terwijl dit volgens Team Bondru niet had mogen gebeuren. Ook wordt de verkiezingscommissie onder leiding van Gerald van der Leuf ontbonden. Volgens Amoida moet een nieuwe onafhankelijke verkiezingscommissie worden samengesteld die de bestuursverkiezingen op vrijdag 11 september zal begeleiden. Amoida stelt dat de rechter tijdens de behandeling van de zaak kritiek heeft geuit op de handelwijze van de verkiezingscommissie. Volgens hem is daarmee duidelijk geworden dat de eerdere gang van zaken rond de voordrachtlijst niet correct was. Team Bondru zal volgens Amoida met de oorspronkelijke voordrachtlijst deelnemen aan de verkiezingen. Ook de handtekeningen die eerder waren geschrapt worden daarbij meegenomen. De verkiezingen die aanvankelijk voor donderdag 10 september waren gepland worden nu gehouden op vrijdag 11 september 2026. Dus aanstaande vrijdag. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

Ljubljana zegt, aangepaste wet bescherming woon- en leefgebieden schiet tekort voor collectieve rechten. De voorgestelde aanpassingen aan de wet bescherming woon- en leefgebieden bieden volgens Sergio Ljubljana, kapitein van Hollandse Kamp, onvoldoende bescherming aan de collectieve grondrechten van inheemse en tribale volken. Hij, Ljubljana, vindt dat de regering opnieuw met vertegenwoordigers van de gemeenschappen om tafel moet om tot een bredere en juridisch sterke regeling te komen. In een interview met Radio ABC zegt Ljubljana dat de wet al in 2017 door de Nationale Assemblée is aangenomen, maar vanwege bezwaren van de Vereniging van Inheemse Dorphoofden in Suriname, de VIDS, niet is afgekondigd. Volgens Ljubljana zijn de bezwaren van de gemeenschappen destijds onvoldoende verwerkt. De regering heeft inmiddels voorstellen gedaan om de wet aan te passen. Daarbij is onder meer gesproken over een beschermingszone van 5 kilometer rond dorpen die in bepaalde gevallen kan worden uitgebreid. Ook zouden de grenzen van dorpen op kaarten zijn aangepast. Ljubljana zegt echter dat de betrokken gemeenschappen onvoldoende inzage hebben gekregen in de voorgenomen wijzigingen en het bijbehorende staatsbesluit. Volgens Ljubljana draait de discussie niet alleen om de bescherming van woon- en leefgebieden. Hij ziet in de voorgestelde regeling een verzwakking van de bredere collectieve grondrechten van inheemse en tribale volken. De kapitein Ljubljana pleit daarom voor een regeling waarin onder meer zeggenschap over grond, bestuur, dorpsinrichting en cultuur duidelijk worden vastgelegd. Daarbij moeten de gemeenschappen volgens hem rechtstreeks worden betrokken. We moeten weer aan tafel, zegt Ljubljana. Hij vindt dat nieuw overleg tussen de regering en de dorpsgemeenschappen noodzakelijk is om tot een gedragen oplossing te komen. De kwestie wordt volgens Ljubljana urgenter door de ontwikkelingen rond olie en gas en de toenemende economische activiteiten in het binnenland. Wanneer concessies worden verstrekt zonder dat de rechten van gemeenschappen duidelijk zijn geregeld, kan dat volgens hem leiden tot nieuwe conflicten. Ondanks eerdere teleurstellingen zegt Ljubljana vertrouwen te hebben in een oplossing. Eenheid onder de dorpshoofden is volgens hem daarbij van groot belang. De bescherming van collectieve grondrechten moet volgens Ljubljana boven politieke belangen en regeringswisselingen staan. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

TLO blijft voorlopig toelatingseis voor militaire dienst. Voor toelating tot de militaire dienst blijft gewoon lager onderwijs, GLO, voorlopig de minimumeis. Minister Oerai Kiet Ramseren van Defensie zegt dat recruten na hun opleiding op basis van hun vaardigheden, capaciteiten en geschiktheid worden ondergebracht bij de verschillende onderdelen van de krijgsmacht. Volgens Ramseren bestaat binnen het leger voldoende mogelijkheden voor militairen om zich verder te scholen en binnen de organisatie door te groeien. De overheid heeft volgens hem de verantwoordelijkheid om in de ontwikkeling van het personeel te investeren en militairen op basis van prestaties en kwalificaties kansen op promotie te bieden. Ook verdere studie in het buitenland blijft mogelijk. Militairen kunnen, wanneer daarvoor mogelijkheden beschikbaar zijn, gebruik maken van buitenlandse studiebeurzen en scholarshipsprogramma's om zich verder te specialiseren. Ramseren benadrukt dat de krijgsmacht niet alleen behoefte heeft aan personeel voor hogere functies. Op alle niveaus zijn militairen nodig om de werkzaamheden binnen de organisatie uit te voeren. Bestaande opleidingsmogelijkheden in het buitenland, waaronder de samenwerking met South Dakota, worden volgens de minister voortgezet. Defensie kijkt momenteel vooral naar de beschikbare capaciteit binnen het leger. Door het tekort aan militairen wil het ministerie eerst de personeelssterkte versterken, voordat opnieuw grote groepen voor langere opleidingen naar het buitenland worden gestuurd. Ramseren wil voorkomen dat te veel militairen tegelijkertijd buiten Suriname verblijven voor studie of training. Wij willen geen leger waarbij meer mensen in het buitenland zitten dan in Suriname, zegt de minister. Volgens hem moet daarom een evenwicht worden gevonden tussen het verder opleiden van militairen in het buitenland en het beschikbaar houden van voldoende personeel om de taken van de krijgsmacht in Suriname uit te voeren. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

Gewapende mannen dringen woning binnen en beroven slapende vrouw. Een vrouw is vrijdagavond slachtoffer geworden van een gewapende beroving in haar woning aan de Udaipurweg. Het slachtoffer verklaarde tegenover de politie dat zij in de woonkamer lag te slapen toen zij plotseling wakker werd en een gemaskerde man voor zich had staan. De verdachte richtte een vuurwapen op haar, waarna zij om hulp begon te schreeuwen. Kort daarna kwamen nog twee gemaskerde mannen de woonkamer binnen. Het drietal nam twee schoudertassen weg die in de woonkamer lagen en vluchtte vervolgens uit de woning. De verdachten zouden daarna zijn weggereden in een grijs gelakt voertuig. Het slachtoffer raakte bij de beroving niet gewond. In de gestolen schoudertassen bevonden zich onder meer belangrijke documenten. De politie zette verschillende eenheden in om de verdachten op te sporen. Ook werden camerabeelden van een naastgelegen pand veiliggesteld voor onderzoek. Volgens de eerste informatie droeg een van de verdachten een militair groene jas, terwijl de andere verdachte een lange blauwe jas aan had. Tot zover een bericht uit Suriname, Herald.

gewapende overvaller rukt sieraden van klant in Suribert Shop. Een bezoek aan een Suribert Shop in de Zwarte Novembrugstraat is zaterdagochtend vroeg geëindigd in een gewelddadige beroving. Een gemaskerde man drong de zaak binnen, richtte een vuurwapen op het hoofd van een klant en rukte vervolgens diens gouden sieraden af. Het slachtoffer zat in de Suribert Shop toen de verdachte plotseling binnenkwam. De overvaller was gemaskerd en volledig in het zwart gekleed. Onder bedreiging van het vuurwapen werd het slachtoffer gedwongen zijn bezittingen af te staan. De verdachte rukte een gouden halsketting en twee vingerringen van hem af. Volgens de eerste informatie bestond de buit daarnaast uit 6000 SLD en 200 US dollars. Na de beroving verliet de verdachte de zaak te voet. De politie onderzoekt de zaak. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

Dan heb ik nog een uitsmetertje, even kijken. En die komt uit het AD. En die luidt als volgt, even kijken. Over de bedrijfsleider van de Jumbo die een overvaller aanreed. Bedrijfsleider Jumbo aangehouden en urenlang verhoord. Hij heeft geen spijt van aanrijden overvallen. De Jumbo bedrijfsleider die vorige week zaterdag in Heemskerk een gewapende overvaller klemreed met zijn auto, is maandagochtend na een urenlang verhoor vrijgelaten. Hij werd bij aankomst op het politiebureau aangehouden op verdenking van het toebrengen van letsel. Dat is protocol als iemand gewond raakt door het toedoen van een ander. Protocol of niet, Geert Jan van Oosten, de advocaat van de filiaalmanager, is kritisch over deze gang van zaken. Zo laat hij aan deze site weten. Van Oosten, de advocaat van de verdachte, vindt dat zijn cliënt geen straf en geen en een urenlang ministerieus woord verdient, maar een lintje. Ook de manager zelf heeft absoluut geen spijt van zijn ingrijpen. Ik moet in een split second een beslissing nemen. Ik zou dat de volgende keer weer doen, verklaarde de man maandagochtend. Tijdens het verhoor raakte hij geregeld emotioneel. Kan me dat indenken. Het Openbaar Ministerie bevestigt dat de bestuurder enige tijd is aangehouden. Dat is een normale gang van zaken. De basisregel is dat verdachten het recht hebben hun eventuele proces in vrijheid af te wachten, legt een woordvoerder uit. De 30-jarige overvaller had vlak voor de crash een spoor van vernieling achtergelaten in Heemskerk. Hij overviel achter elkaar een Vomar, een Jumbo en een Primera. Daarna liep hij met een koksmes van zo'n 30 centimeter door een woonwijk. De Jumbo-bedrijfsleider had net zijn werkplek verlaten toen zijn broer hem belde. Zodra hij de woorden overval opving, keerde hij zijn auto direct om. Op aanwijzing van zijn broer zag hij de verdachte op straat lopen met een enorme mes. Omdat de man een verwaarde indruk maakte, vreesde de manager voor de veiligheid van omstanders. Als hij iemand had gestoken, had ik daar niet mee kunnen leven, zei hij tijdens zijn verhoor. Wat had ik anders moeten doen? Die man laten lopen, met alle gevolgen van dien? Dit was gewoon gevaarlijk en ik moest het gevaar stoppen. Tijdens de achtervolging reed de manager met zijn auto op de overvaller af, volgens de advocaat zonder de intentie om hem ernstig te verwonden. Om de klap te dempen, remde hij vlak voor de botsing, aldus van Oosten. De verdachte liep desondanks een gebroken enkel op. Direct na de klap zette de manager zijn auto in de achteruit uit angst dat de overvaller zou opstaan en achter hem aan zou komen. Ondertussen wist zijn broer het mes af te pakken van de overvaller die op de grond lag. Raadsman van Oosten begrijpt dat er na een aanrijding met letsel een verhoor moet plaatsvinden, maar noemt de aanhouding die maandagochtend plaatsvond onbegrijpelijk. De manager was immers bereid om vrijwillig naar het bureau te komen. Waarom is de aanhouding dan nodig om een advocaat voor hem te waarborgen? Dat is onzin, want die had hij al, vraagt van Oosten zich af. Van Oosten wijst op eerdere uitspraken van de Hoge Raad die volgens hem juist meer ruimte bieden voor de zelfweerbaarheid van burgers. En dat gebeurt nu niet. De advocaat hoopt ook op een spoedig direct depot waarmee de zaak van het OM meteen wordt gestopt. De 30-jarige verdachte wordt formeel verdacht van diefstal met geweld. Het is niet duidelijk of hij aangifte heeft gedaan of zal doen tegen de filiaalmanager. Het OM moet nog een beslissing nemen of de Jumbo-manager zal worden vervolgd. Het is niet duidelijk wanneer dat zal gebeuren. Tot zover het overvalbericht uit het AD, waar de Jumbo-manager een overvaller aanreed en die brak zijn enkel. Ik ga nogmaals kijken als ik de koersen kan krijgen. Ja, ze zijn binnen. Ja, ze zijn binnen. De koersen van vandaag, maandag 7 september 2026, 10 uur 's ochtends Suriname tijd gepubliceerd, 3 uur 's middags Nederlandse tijd. Als je een US dollar verkoopt, dus inlevert bij de Centrale Bank van Suriname, krijg je 37,550 SAD voor terug. Belangrijk is, als je een US dollar wil kopen, moet je 37,939 SAD neertellen. Een US dollar kopen, moet je 37,939 SAD neertellen. Als je euro, dit jaar Europese monikona, mama banje voesanaan, dan krijg je de 43,366 SAD voor terug. 43,366 SAD. Als je euro wil kopen tegen bij Europa money, dan moet je 44,131 SAD voor neerleggen.
Als je een euro wil kopen, moet je 44,131 SED neertellen. Makkelijk gezegd, $100 kopen, moet je 3793,90 SED neertellen. 3793,90 SED. Dan 100 euro kopen, moet je 4413,10 SED. Ik wil even een verschil uitleggen tussen aankoop en verkoop. Aankoop, jij verkoopt aan de bank. Dus de bank biedt dan minder. En verkoop is de bank verkoop aan jou, dus dan moet je meer betalen. Dat is het verschil tussen aankoop en verkoop. Aankoop staat genoteerd, jij verkoop aan de bank, dus de aankoop door de bank, dus de bank biedt minder. En verkoop is verkoop door de bank aan jou, dus jij moet meer betalen. Tot zover de koersen van vandaag, tot zover mijn nieuwsoverzicht van vandaag, maandag 7 september.

0: Radu Vstani Radio. Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Autoverhuurbedrijf in Suriname, Amalia Autoverhuurbedrijf, Magentaweg 259 per Agger Aamco Suriname, Jana hey. Gari huur karna hey to Aamco Jana Parega, Magentaweg 259 bij Autoverhuurbedrijf, Amalia. Zeer zuinige auto's zoals Toyota Premio, Toyota Raktis, Toyota Fits. Contact in Suriname, de heer Parkas Gokul op telefoonnummer 00597-8757-939. Contact in Nederland 06-57-418873. Autoverhuurbedrijf Amalia aan de Magentaweg 259. Zeer zuinige, betrouwbare auto's. Nogmaals, bel Parkas Gokul op 00597-8757-939. In Nederland 06-574-18873. Amalia, autoverhuurbedrijf in Suriname.
2: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87.

0: 80B Delfmeer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
1: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
0: Advocatenkantoor aan het Ramsof.
2: Dit is het Fahon Hindustani Radionieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Delftse burgemeester Alexander Pechtold raadt mensen aan niet alleen te fietsen naar meerdere nachtelijke aanrandingen en mishandelingen van vrouwen in recreatiegebied het Delftse Hout. Er waren zeker 4 incidenten waarbij vrouwen van hun fiets werden getrokken sinds 9 juli. Pechtold roept op tot waakzaamheid, samen fietsen en het melden van verdachte zaken bij de politie. Duitse christendemocraat Markus Söder steunt bondskanselier Friedrich Merz na de nederlaag van CDU bij deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt, waar AfD won. CSU-leider Söder zegt in de Bild dat Merz de juiste leider blijft ondanks de druk. Hij stelt dat elke opvolger met dezelfde problemen te maken krijgt door de SPD die worstelt met hervormingen. HYROX, een wereldwijde fitnesstrend met 8 kilometer rennen en 8 krachtoefeningen, is razend populair in Chinese steden. Dit weekend vinden in Peking wedstrijden plaats met duizenden deelnemers, waaronder opvallend veel senioren. Fitnesscoach Li Yuanmai en zijn vrouw deden mee toen ze samen precies 100 jaar waren om hun jubileum te vieren. Nederland had deze zomer relatief weinig muggenoverlast door extreme droogte en hoge temperaturen, volgens onderzoekers van Wageningen Universiteit. De muggenoverlastindex lag 16% lager dan het gemiddelde over 2020 tot 2025 op basis van meldingen via muggenradar.nl. Door de warme, droge zomer waren veel minder broedplaatsen met stilstaand water zoals plantenpotten en emmers. Het weer nog tot slot. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het noorden houdt te maken met overheersende bewolking. Lokaal kan daar een buitje vangen. Lokaal kan daar een buitje vallen. En het wordt zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
3: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahon Hindustani Radio.

0: हर काम के लिए, हर अकफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3 6 5 2 2 7। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
0: BGL Reizen, BGL Reizen, dagtour Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar 39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torrenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubin Nauteliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to België Reizen, live in concert Jubin Nauteliale. Dag 1 Zoutdal, dag 2 Jubin Nauteliale live. Die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering bel Preach op 06 300 17 001 of mail naar bglreizen@outlook.com.
4: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag. Ik ben Frank van der Klucht. De Spaanse politie heeft 11 personen opgepakt die een Greenpeace-spandoek probeerden op te hangen aan een kraan bij het Formule 1-circuit in Madrid. Het protest vond zaterdag al plaats op een toegangsweg naar het circuit bij beurzencomplex IFEMA, waarbij betrokkenen in een bouwkraan klommen. De madering staat voor het eerst op de F1-kalender en de race is vanmiddag. Op de afrit van de A28 bij Bijl is vanochtend een kind omgekomen bij een eenzijdig ongeluk. 2 volwassenen en 2 andere kinderen raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De auto vloog door onbekende oorzaak uit de bocht en kwam tegen een boom tot stilstand. De afrit vanuit Zwolle richting Assen was dicht voor onderzoek. Chinese concurrentie op de Europese markt neemt toe van kleding tot batterijen. 83% van de Duitse industriebedrijven voelt meer druk. Nederland, Frankrijk en andere landen riepen de EU op steviger op te treden na een Chinees recordhandelsoverschot van $1,2 biljoen. De EU nam al maatregelen zoals extra heffingen op pakketjes van buiten de EU. Delftse burgemeester Alexander Pechtold raadt mensen aan niet alleen te fietsen naar meerdere nachtelijke aanrandingen en mishandelingen van vrouwen in recreatiegebied het Delftse Hout. Er waren zeker 4 incidenten waarbij vrouwen van hun fiets werden getrokken sinds 9 juli. Pechtold roept op tot waakzaamheid, samen fietsen en het melden van verdachte zaken bij de politie. Het weer nog tot slot. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het noorden houdt te maken met overheersende bewolking. Lokaal kan daar een buitje vangen. Lokaal kan daar een buitje vallen. En het wordt zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahon Hindustani Radio.
0: तो आप लोग को हम बताएं कि हमारा प्रोग्राम तो कभी चलते हैं, कभी चलते हैं नेपाली सॉन्ग, कभी चलते हैं और भोजपुरी सॉन्ग, कभी मॉरिशियस के सॉन्ग होता है, सूरीनाम के होता है, बॉलीवुड होता है। तो आज आप लोग को हम सुनाएंगे फिजी में लोग कैसे वहां पर गाते हैं और वो है बॉलीवुड स्टाइल कहते हैं, और कैसे फिजी में लोग हमारा हिंदुस्तानी लोग वहां पे अपना गीत गाते हैं। आज आप लोग को उस तरफ हम आप लोग को लेकर चलेंगे। आओ सुना जाए आती क्या लब से पार्टू फिजी बॉलीवुड स्टाइल।

beste luisteraars, het is alweer zondag en 2 uur geweest. Goedemiddag, Sonny Walisajino, namaskar, raam raam. Ja, beste luisteraars, welkom en wat fijn dat u weer luistert. Ik ben Rosita Geertje-Singh en vandaag presenteer ik weer Primetime Rani Kikahani op Fahon Hindustani Radio, beste luisteraars. En vandaag heb ik alweer een aantal mooie thema's voor u in petto. Want beste luisteraars, dinsdag, dan is het zover. Want dan is het Prinsjesdag. En omdat er weer documenten zijn uitgelekt hierover, kan ik jullie meenemen in de plannen van volgend jaar en wat dat voor ons zou kunnen betekenen. Althans, als deze plannen op deze manier tijdens Prinsjesdag aanstaande dinsdag worden gepresenteerd. Uiteraard, ja, want het zijn uitgelekte stukken, dus je weet het maar nooit. Maar tot zover afgelopen jaren hebben laten zien dat daar eigenlijk niks tussen zat. Dus ik verwacht nu ook weer niet. En beste luisteraars, iets anders en wat mijn aandacht trok is dementie en een ziekte dat verband daarmee zou kunnen houden, en dat is met name gordelroos. Hoe krijg je dit en welke gevolgen heeft dat op latere leeftijd? Want er zijn heel veel onderzoeken gaande, beste luisteraars, en ik werd nieuwsgierig. Ik werd nieuwsgierig naar een verband tussen die twee. En ja, luister, beste mensen, als we wat ouder zijn, willen we zeker geen gordelroos en ook geen dementie. Maar houden zij verband met elkaar of niet? Dat hoort u straks in de tweede deel van mijn uitzending. Het wordt in elk geval een hele mooie uitzending, dat beloof ik u. Blijf daarom luisteren en Primetime, hè, naar Primetime Rani Kikahani of Fahon Hindustani Radio, beste luisteraars. We gaan vandaag prachtige liedjes draaien. Zoals jullie weten ben ik tegenwoordig heel erg gek van de chutneys. Chutneys vanuit het Caribisch gebied en Suriname en in Nederland. En beste luisteraars, we gaan ook luisteren naar nieuwe Bollywood hits. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. Wij gaan zo meteen verder. Geniet nog even van dit nummer.

Ja, beste luisteraars. Nou, goedemiddag. En beste luisteraars, ik wens u een hele mooie uitzending toe. Vandaag praten we onder andere over een dag waarop traditie, politiek en geld samenkomen. Prinsjesdag. Want aanstaande dinsdag, 15 september, rijdt de koninklijke stoet door Den Haag. Spreekt de koning de troonrede uit en brengt de minister van Financiën de miljoenennota en de rijksbegroting naar de Tweede Kamer. Maar achter de gouden koets, hoeden en koffertjes gaat een heel gewone vraag schuil. Ja, beste luisteraars, wat betekent dit voor u? En voor uw portemonnee, zult u dan denken. Worden uw boodschappen betaalbaarder? Gaat u meer of minder belasting betalen? Wat gebeurt er met de zorgpremie? Blijft autorijden betaalbaar? En worden ouderen, werklozen en arbeidsongeschikten ontzien? In deze uitzending zetten we de 5 belangrijkste verwachte maatregelen op een rij. Niet in politieke beleidstaal, maar in gewone taal. Dat wij begrijpen. We beantwoorden daarbij de 3 vragen. Wie gaat erop vooruit? Wie gaat erop achteruit? Wie betaalt uiteindelijk de rekening? En we willen vooral ook weten wat u ervan vindt. Dus, beste luisteraars, bent u werkend, gepensioneerd, ondernemer, student of afhankelijk van een uitkering, merkt u dat uw inkomen de stijgende kosten nog kan bijhouden? En als het kabinet keuzes moet maken, wie zal volgens u dan meer moeten bijdragen? Er is een mogelijkheid om te bellen, dus tijdens deze uitzending mag u bellen. Dus vertel vooral wat de plannen in uw eigen leven betekenen. Dat kan, wat mij betreft, nadat ik in elk geval de belangrijkste punten heb verteld. En beste luisteraars, wat ik ook wil zeggen, de officiële Prinsjesdagstukken zijn nog niet gepubliceerd. Wat wij vandaag bespreken komt uit uitgelekte stukken en voorlopige berekeningen, beste luisteraars. Want op Prinsjesdag zelf kunnen bedragen en details nog worden aangepast. Dus blijft u vooral luisteren. En voor de mensen die nu intunen. Goedemiddag, Sunwarisijino, namaskar, raam raam. Welkom. En wat fijn dat u luistert, beste luisteraars. Ik ben Rosita Geertjesing en vandaag presenteer ik weer Primetime Rani Kikahani op Vahon Hindustani Radio. Beste luisteraars, we behandelen vandaag de uitgelekte nota van Prinsjesdag.

Ja, beste luisteraars. We beginnen hier bij het woord rond de Prinsjesdag misschien wel, hè, wat vaak wordt gebruikt. En dat is natuurlijk koopkracht. Koopkracht betekent simpel gezegd hoeveel kunt u met uw inkomen daadwerkelijk kopen. Als uw salaris met 3% stijgt, maar uw boodschappen, energie, huur en zorgverzekering samen met 4% stijgen, dan heeft u op papier meer inkomen, maar kunt u in de praktijk minder kopen. Volgens de uitgelekte koopkrachtcijfers daalt de koopkracht in 2027, want daar gaat Prinsjesdag nota over, gemiddeld met ongeveer 0,1%. Lage inkomens zouden gemiddeld ongeveer 0,2% vooruit gaan en gepensioneerden ongeveer 0,3%. Middeninkomens zouden ongeveer 0,1% verliezen, terwijl hogere inkomens gemiddeld ongeveer 0,2% achteruit gaan. Het blijven gemiddelde, beste luisteraars, dus uw persoonlijke situatie kan hiervan afwijken. Het kabinet probeert te voorkomen dat mensen volgend jaar fors achteruit gaan. Daarvoor wordt ongeveer 1,5 tot 1,7 miljard euro gebruikt als koopkrachtreparatie. Een belangrijk deel daarvan gaat naar mensen die werken. Onder meer door een hogere arbeidskorting. Dat is een belastingkorting voor mensen met inkomen uit werk. De tarieven in de eerste twee belastingschijven zouden daarnaast met ongeveer 0,06% dalen. Dat klinkt technisch en indrukwekkend, maar het effect op het maandelijkse netto-loon is waarschijnlijk beperkt. Werkenden krijgen dus een belastingvoordeel, maar dat voordeel is naar verwachting niet altijd voldoende om alle prijsstijgingen te compenseren. In de voorlopige berekeningen komen werkenden gemiddeld toch ongeveer 0,2% in de min uit. Stel dat u iedere maand netto 2800 euro ontvangt. Bij een koopkrachtdaling van 0,2%, zoals we dat eerder aangaven, gaat het rekenkundig om ongeveer 65 euro per maand. Dat lijkt misschien niet veel, maar dat is een gemiddelde. Als uw huur, zorgpremie, energie en boodschappen sterker stijgen dan waarmee in de modellen is gerekend, kan uw persoonlijke nadeel veel groter zijn. Andersom kan iemand die een flinke cao-loonstijging krijgt, juist wel duidelijk vooruit gaan. Mensen met een laag inkomen gaan volgens de voorlopige cijfers gemiddeld licht vooruit. Gepensioneerden krijgen gemiddeld iets meer koopkracht. Sommige werkenden profiteren van een hogere arbeidskorting, afhankelijk van hun inkomen en persoonlijke omstandigheden. Wie gaat erop achteruit? Werkenden als groep komen volgens de gelekte cijfers gemiddeld licht in de min. Middeninkomens verliezen naar verwachting een klein deel van hun koopkracht. En hogere inkomens gaan gemiddeld iets op meer op achteruit. Dus als je het mij vraagt, wie gaan erop achteruit? Werkenden, middeninkomens en hogere inkomens. Herkent u zich in het koopkrachtplaatje, beste luisteraars? Of denkt u, op papier is het maar 0,1 of 0,2%? Maar in mijn boodschappentas voelt het als veel meer. Indien u zorgen maakt, nou ja goed, en u wil daar iets over vertellen, over uw boodschappen, uw huur, energie of zorgkosten, dan zou ik zeggen, u kunt daar straks, als u wilt, daar gewoon over bellen. Een andere maatregel is een zorgpremie en eigen risico. De zorg is waarschijnlijk één van de maatregelen die mensen het snelst in hun portemonnee zullen merken.
De gemiddelde maandelijkse zorgpremie zal volgens de uitgelekte cijfers met ongeveer 10 euro stijgen naar circa 197 euro per maand. Zorgverzekeraars stellen uiteindelijk zelf hun premie vast, dus het precieze bedrag kan per verzekeringsjaar verschillen. Dat betekent bij een stijging van 10 euro ongeveer 120 euro per jaar per volwassene verzekerde. Voor een huishouden met 2 volwassenen kan dat dus oplopen tot ongeveer 240 euro per jaar extra, nog los van eventuele aanvullende verzekeringen. Daarnaast zou het jaarlijkse verplichte eigen risico stijgen van 385, zoals dat nu is, naar 400 euro. Een grotere of eerdere verhoging van het eigen risico is volgens de gelekte begrotingsafspraken uitgesteld tot 2028. Iedereen met een basisverzekering gaat dus waarschijnlijk meer premie betalen. Wie daarnaast zorg gebruikt die onder het eigen risico valt, kan maximaal nog eens 15 euro extra kwijt zijn, beste luisteraars. Voor gezonde mensen blijft het vooral bij de hogere premie. Voor chronisch zieken en mensen die ieder jaar hun volledige eigen risico gebruiken, stapelen de kosten zich op. Maar wie wordt het hardst geraakt, beste luisteraars? Vooral mensen die een laag of middeninkomen hebben, weinig financiële reserve hebben, regelmatig medicijnen of ziekenhuiszorg nodig hebben en geen of onvoldoende compensatie via de zorgtoeslag ontvangen. We weten op dit moment nog niet precies hoeveel de zorgtoeslag in 2027 wordt aangepast. Daarom kunnen we nog niet voor ieder huishouden vaststellen wat de netto-uitkomst is. Politiek wordt vaak gezegd dat zorgkosten collectief worden gedragen. Maar wanneer de premie en het eigen risico stijgen, voelt de burger die rekening wel rechtstreeks. Beste luisteraars, ik kan me voorstellen dat het erg overweldigend is, hè, deze uitgelekte berichten uit de Prinsjesdagnota, miljoenennota weliswaar genoemd. Dus we gaan heel even naar muziek en dan kunnen jullie dat heel even laten landen en komen wij daar zo meteen op terug, want dan gaan we door met de AOW, WW en uitkeringen. Tot zo, beste luisteraars.

Ja, beste luisteraars, ik dacht een vrolijke noot. Oh, op deze nogal toch wel sombere berichten uit de prinsjesnota en miljoenennota. Ja, beste luisteraars, goedemiddag, Sonia Wallis, het Janu Namaskaram. Welkom in de uitzending. En beste luisteraars, wat fijn dat u weer luistert. Dit is Rosita Kirjasin. Vandaag presenteer ik weer Primetime Rani Kigani of Faun Indusani Radio. En beste luisteraars, we gaan verder met de miljoenennota. In ieder geval de uitgelekte informatie. En dan gaan we verder met AOW, want we hadden het net over koopkracht en zorg. En een zorgpremie. En nu gaan we naar AOW, WW en uitkeringen. Want deze, dit is dus, het gaat om de sociale zekerheid, beste mensen. En eerder lagen er forse bezuinigingen op tafel. Een groot deel daarvan wordt nu geschrapt, verzacht of uitgesteld. Want jullie hebben vast wel meegekregen al die protesten al de partijen. Je hoorde het, hè? Jullie hebben het meegekregen. De stakingen, de protesten, dat heeft zeker ergens toe geleid. Want het groot deel daarvan wordt nu geschrapt, verzacht of uitgesteld. En dat lijkt mede bedoeld als handreiking aan partijen aan de linkerkant van de oppositie. Van de aangekondigde bezuiniging van ongeveer 2,8 miljard euro op de AOW gaat volgens de uitgelekte stukken niet door. En ook het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen is ingetrokken. Voor huidige en toekomstige gepensioneerden betekent dit vooral dat een mogelijke verslechtering wordt voorkomen. Het is dus niet automatisch een grote extra verhoging van de AOW, maar eerder een geplande bezuiniging gaat van tafel. En dan zie je dus ook wel dat de protesten en de stakingen en de weerstand, hè, die eigenlijk Hans Spekman ook in de media en echt landelijk en waar hij mee bezig is geweest, ook iets hebben opgeleverd. Het kabinet wilde de maximale WW-duur terugbrengen van 24 naar 12 maanden. En die verkorting wordt vervolgens, volgens de gelekte afspraken, met een jaar uitgesteld. We weten wel dat 2028 was het perspectief. En nu is hij alweer uitgesteld naar 2028 een jaar langer, dus van 2028 naar 2029. Dus, en wellicht kan het zijn dat tegen die tijd de plannen ook alweer veranderen. Maar in elk geval hebben ze een jaar winst geboekt, want ze hebben het een jaar weten uit te stellen naar 2029. En in gewone mensentaal zou het zijn, iemand die zijn baan verliest, kan voorlopig nog maximaal 2 jaar recht houden op WW, afhankelijk van het arbeidsverleden uiteraard. Want vanaf 2029 kan dit alsnog veranderen als het voorstel uiteindelijk wordt doorgezet. Uitstel is dus geen afstel. En ook de geplande sterke verlaging van het maximum dagloon voor uitkeringen wordt verzacht en mogelijk geschrapt. En in eerdere plannen zou het maximum dagloon met 20% omlaag gaan. En in andere gelekte varianten is sprake van een beperkte verlaging, in plaats van 20% naar 7,5%. De precieze uitwerking daarvan is nog onzeker, beste luisteraars. En de maximum dagloon is het hoogste loonbedrag waarover bepaalde uitkeringen zoals WW, WIA en zwangerschapsverlof wordt berekend. En als het maximum wordt verlaagd, krijgen mensen met een hoger salaris met werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of verlof een lagere uitkering dus. En het verzachten van deze maatregel voorkomt dus voor een deel een forse inkomensdaling bij mensen die onverwacht hun baan verliezen, ziek worden of met verlof gaan. En wie gaat er dan op vooruit, beste luisteraars, als we het hebben over de AOW, WW en uitkeringen? Eigenlijk is
erop vooruit gaan hier niet helemaal de juiste omschrijving. Ouderen, werklozen en arbeidsongeschikten krijgen niet noodzakelijk veel extra geld. Zij worden vooral beschermd tegen eerder geplande bezuinigingen. Maar wie betaalt dit allemaal, beste luisteraars? Het niet uitvoeren van een bezuiniging betekent dat de overheid ergens anders geld moet vinden. En het kan door hogere belastingen, lagere uitgaven op een andere beleidsterrein, mindere financiële ruimte voor toekomstige plannen of een hogere begrotingstekort en daarmee meer staatsschuld. De rekening verdwijnt dus niet daarmee, hè? Want fijn als iets van tafel gaat, een bezuiniging, maar ergens anders wordt die rekening weer van betaald. Want een begrotingstekort is een begrotingstekort en die moet dus ergens wel uitgedekt worden en anders hou je dus een hogere begrotingstekort en dus daarmee een hogere staatsschuld. Zo simpel is het. Dus het wordt alleen maar verplaatst. En beste luisteraars, moet de overheid dan vooral bescherming bieden wanneer iemand oud, ziek of werkloos wordt? Of moet het stelsel somberder worden om het betaalbaar te houden? Dat zou je dus in elk geval in overweging kunnen nemen. En als je daarover wil praten, beste luisteraar, dat kan ook uiteraard, maar dan moet ik even spieken naar het telefoonnummer hier. En dat is dus 070-365-2247 en anders 070-362-2077. Maar ik ga dus nu even verder met een andere maatregel. De vierde maatregel is benzine. Want zoals ik zei, we hebben koopkracht gehad, we hebben zorg gehad, we hebben dus ook de AOW, WW-uitkering gehad. En we gaan nu naar een van de dingen die heel veel autorijders bezighouden. Maar niet alleen de autorijders, want als de benzine en diesel hoger worden, dan betekent het ook dat als de prijs aan de benzinepomp te hoger wordt, dat dat ook terug vertaald wordt in de boodschappen. Hè? Want alles wordt doorberekend, zoals jullie weten. Want het is ook belangrijk voor iedereen die dus... het is niet alleen belangrijk voor mensen die aan de benzinepomp komen, maar ook dus iedereen die ook consumeren. Want dat betekent dus dat het wordt doorbelast. Want de tijdelijke accijnskorting op benzine en diesel blijft volgens de uitgelekte plannen in 2027 langer bestaan. Dus die accijnskorting, die blijft langer bestaan, ook in 2027. En voor de verlenging is ongeveer 750 miljard euro uitgetrokken. Daarna zou de korting geleidelijker worden afgebouwd. Want accijns is belasting op producten zoals benzine, diesel, alcohol en tabak. En als de tijdelijke korting zou verdwijnen, zou de prijs aan de pomp omhoog gaan. Tenzij de olieprijs of andere kosten tegelijkertijd dalen. Maar het is voorlopig nog niet zo. Hè? Zolang Amerika en Iran lekker met elkaar bezig zijn en de straat van Hormuz eigenlijk door de activiteiten daar omtrent nog door blijven gaan, dan zal dat in elk geval de prijs aan de pomp niet veranderen. Door de korting langer te laten bestaan, voorkomt het kabinet dus een extra prijsstijging. Let wel, dit betekent niet dat de benzine in 2027 automatisch goedkoper wordt, want dat is afhankelijk van geopolitiek. De uiteindelijke pompprijs hangt ook af van de olieprijs, raffinagekosten, winstmarges, BTW en internationale ontwikkelingen. En wie profiteren daarvan, beste luisteraars? Vooral de mensen die veel kilometers rijden, in een lange landelijke omgeving wonen, geen goed openbaar vervoer in de buurt hebben, voor hun werk afhankelijk zijn van een auto of een relatief onzuinige auto bezitten.
Want hè, dan betekent het dat je daar in elk geval gecompenseerd in wordt. Want mensen zonder auto hebben weinig direct voordeel van deze maatregelen. Ook huishoudens die elektrisch rijden of bijna alles met de fiets of openbaar vervoer doen, merken er minder van. Daarmee ontstaat een politieke discussie. Is een accijnskorting noodzakelijk om autorijden betaalbaar te houden? Of gebruikt de overheid honderden miljoenen om fossiele brandstoffen relatief goedkoop te houden, terwijl hetzelfde geld ook naar openbaar vervoer of verduurzaming zou kunnen gaan? Dat is een vraag waar je over zou kunnen nadenken, hè, als luisteraar. Een andere maatregel, beste luisteraars, is de hogere inkomens, vermogens- en kinderopvang. Want dan komen we bij de vraag die bij vrijwel iedere begroting wordt gesteld. Wie betaalt de rekening? Volgens de uitgelekte plannen moeten hogere inkomens gezamenlijk ongeveer 750 miljoen euro extra bijdragen. 750 miljoen euro extra. De precieze belastingmaatregelen zijn nog niet volledig bekend. Dat sluit aan bij de voorlopige koopkrachtbeeld, waarin hogere inkomens gemiddeld iets meer achteruit gaan dan lage inkomens en gepensioneerden. Tegelijkertijd speelt er een groot en ingewikkeld dossier, box 3, zoals velen van jullie kennen. Box 3, de belasting op spaargeld en beleggingen. De hervorming naar een belastingstelsel op basis van een werkelijk behaalde rendement wordt mogelijk uitgesteld of opnieuw bekeken. Als het nieuwe belastingstelsel niet op tijd ingaat, kan dat de overheid volgens berichtgeving ongeveer jaarlijks 2,4 tot 2,5 miljard euro aan begrote inkomsten kosten. En dat geld moet ook ergens vandaan komen dus. De overheid wil belasting heffen over wat mensen werkelijk verdienen, met spaargeld en beleggingen. Maar het is juridisch en praktisch ingewikkeld om ieder jaar precies vast te stellen hoeveel winst iemand heeft gemaakt. Zeker wanneer aandelen of vastgoed nog niet zijn verkocht. Daar zit dus de complexiteit precies in. Door de invoering uit te stellen, blijft langer onzeker hoeveel vermogende spaarders en beleggers moeten betalen. Dat maakt ook de dekking van andere plannen onzeker. Want als je het geld niet hier vandaan krijgt, dat betekent dat er het gat blijft bestaan en het gat elders vandaan gedekt zou moeten worden. Uit de gelekte stukken blijft daarnaast dat de kinderopvangtoeslag in 2027 minder sterk zou stijgen dan eerder was voorgenomen. De gevolgen hangen af van inkomen, aantal kinderen, aantal opvanguren en het tarief van de opvangorganisatie. Voor gezinnen kan dit betekenen dat kinderopvang duurder uitvalt dan waarop zij eerder hadden gerekend. Dat kan vooral werkende ouders raken die veel opvanguren afnemen. Het is gewoon best wel lastig en complex, hè, beste luisteraars. Want aan de ene kant betekent het, hè, dat als je dan kinderen hebt en je bent twee werkende ouders, verwacht ook politiek Den Haag van de ouders: ga alsjeblieft 40 uur werken, hè, of fulltime werken. Aan de ene kant, maar dan moet je ook je kinderen kunnen opvangen. En tegelijkertijd is het ook zo dat als je kinderen naar de kinderopvang stuurt, dan wordt die rekening super duur. En die rekening moet dus ook door die werkende ouders worden betaald. He, want dat betekent dus meer opvanguren. En dat betekent ook dat ouders kunnen kiezen om juist vanwege dus die hoge kosten van de kinderopvang minder te gaan werken. En minder werken, beste luisteraars, dat komt onze economie niet ten goede. En dan is het best wel een lastig.

Bang omdat de maatregelen niet totaal niet stimulerend zijn om mensen fulltime te laten werken. Hè? Dus dat is ook, zo kun je eigenlijk ook geen economie met elkaar gaan bouwen. Het is somber, vind ik eigenlijk. Omdat somber, omdat er eigenlijk heel erg lang. Of vind ik persoonlijk, mijn persoonlijke mening is dat ontzettend op korte termijn wordt gedacht. Geen lange termijn maatregelen worden genomen. En eigenlijk de verbanden op de lange termijn, de verbanden van het ene besluit, welke consequenties dat heeft voor een ander besluit, dat is uit zijn verband. En wat je dan ziet is dat er eigenlijk totaal geen, het is niet, het wordt niet voldoende afgestemd. Ik weet niet wat het is. Het is niet op één lijn. En er wordt weinig toenadering gezocht van ene maatregel en de consequentie. En hoe komt het bij elkaar dat het in elk geval economisch op landelijk niveau, dat daar iedereen baat bij heeft? Dat begrijp ik dan niet. Je zou toch eigenlijk moeten zeggen, al deze maatregelen die genomen worden, dat daar de consequenties van eigenlijk in balans zijn. En dat je dus daarmee, dat je landelijk, hè, voor de begroting, voor de landelijke begroting en voor de mensen, hè, in hun portemonnee, dat daar een zodanige balans gevonden wordt dat iedereen daarop vooruit gaat. En ik begrijp niet dat daar eigenlijk niet duurzaam over nagedacht wordt. En duurzaam gekeken wordt naar maatregelen op de lange termijn. Dat daar, alles is korte termijn, alles is even, hoe gaan we even het bloeden weer dekken en dan hoe verder. Daar verbaas ik me keer op keer, de ene formatie na de formatie naar de ander, dat daar geen lange termijn maatregelen zijn. Dat verbaast mij. En dat iedere keer, dan denk ik, laat dan die staatsschuld even oplopen. Maar neem dan duurzame maatregelen, wat in elk geval voor de lange termijn voordelen biedt. Voor land en volk. Dat is eigenlijk wat ik ideaal zou vinden. Maar goed, dat kan ik zeggen. Ik zit niet in een politiek Den Haag. Ik kan alleen maar opperen dat ik dus dat al deze maatregelen soms gewoon niet begrijp. Dus de mogelijke winnaars, beste luisteraar, dat zijn lage inkomens. Als je kijkt naar de 5 maatregelen die ik net heb behandeld. Ik heb het gehad over de koopkracht. Ik heb het gehad over de zorg. Ik heb het gehad over de AOW, WW en uitkering. Ik heb het gehad over de benzine en de dieselprijzen aan de pomp. Ik heb het gehad over de hogere inkomensvermogen en kinderopvang. Dan zijn de mogelijke winnaars, beste luisteraars, de lage inkomens, gepensioneerde automobilisten, mensen die mogelijk afhankelijk worden van WW, WIA of andere uitkeringen, en werkenden die profiteren van een hogere arbeidskorting. En de mogelijke verliezers, beste luisteraars, dat zijn de hogere inkomens, sommige middeninkomens, huishoudens die veel zorg gebruiken, gezinnen die op grotere stijging van de kinderopvangtoeslag rekende en alle verzekerden die een hogere zorgpremie gaan betalen. Dus veel verliezers, zou ik zeggen. En dan is er ook nog een hele smalle coalitie, hè, zoals je dat ziet. En waarom zou je dan een kabinet? Daarom is het juist omdat de coalitie zoals die is, D66, VVD en CDA, die heeft in alle opzichten de oppositie dus nodig. Want waarom heeft het kabinet eigenlijk de oppositie nodig? Want het kabinet dat bestaat uit D66, VVD en CDA, maar deze partijen hebben samen volgens de huidige zetelverdeling slechts 66 van de 150 zetels, beste luisteraars, in de Tweede Kamer. En voor een gewone meerderheid zijn 76 zetels nodig.
Het kabinet kan een begroting op Prinsjesdag wel presenteren zonder akkoord van, hè, met de oppositie. Maar later in het najaar moeten de afzonderlijke begrotingswetten en belastingplannen voor de Tweede Kamer en vervolgens door de Eerste

0: Kamer worden goedgekeurd. En zonder steun van oppositiepartijen kunnen plannen worden gewijzigd of verworpen. Vandaar heel veel gekissebis in de Tweede Kamer. Dan begrijp je waarom. Kortom, beste luisteraars, het kabinet mag een huishoudboekje indienen, maar heeft niet genoeg stemmen om het huishoudboekje zelfstandig goedgekeurd te krijgen. Daarom moeten ze onderhandelen. Linkse oppositiepartijen willen doorgaans dat bezuinigingen op sociale zekerheid worden geschrapt en dat hogere inkomens en grote vermogens meer bijdragen. En volgens mij, als je kijkt naar de uitgelekte plannen, lijkt het te zijn gelukt. Hè? Dus de bezuinigingen op sociale zekerheid, hogere inkomens en grote vermogens gaan meer bijdragen. Dat lijkt te zijn gelukt als ik kijk naar de uitgelekte berichten. Rechtse partijen vragen eerder om lastenverlichting, strengere financiële discipline of aanpassingen op andere politieke dossiers. Uit berichtgeving blijkt dat oppositiepartijen van links tot rechts nog niet tevreden zijn met de voorstellen. Dat verklaart waarom sommige bezuinigingen worden verzacht. Verzacht kan betekenen dat het even wordt uitgesteld, hè? Zoals de WW met een jaar langer, van 2028 naar 2029. Dat zijn allemaal verzachtende maatregelen, maar dat wil niet zeggen dat het van tafel is. Het kabinet doet niet alleen wat het inhoudelijk wenselijk vindt, maar probeert ook voldoende stemmen te verzamelen. Want het huidige kabinet, de huidige coalitie met D66, VVD en CDA, die moeten wel water bij de wijn doen, anders krijgen ze dit allemaal niet geregeld. Dan worden straks de belastingplannen en de begrotingswet helemaal niet goedgekeurd door de Tweede Kamer en kan dat ook niet naar de Eerste Kamer voor goedkeuring. En beste luisteraars, dat is geen bijzonder achterkamertjes verschijnsel. Het is de kern van een minderheidskabinet. Voor ieder belangrijk voorstel moet opnieuw een meerderheid worden gezocht. Dat is de keuze van de huidige coalitie, want die hebben gekozen voor een minderheidskabinet. En we weten met elkaar dat je een meerderheid nodig hebt in de Kamer om zaken gedaan te krijgen. Dus dat is een keuze. En een keuze is eigenlijk zorgen dat je beargumenteert, elkaar overtuigt, met elkaar bediscussieert en zorgen dat je een meerderheid krijgt voor je plannen. De oppositie kan daardoor invloed uitoefenen, maar die is natuurlijk in dit opzicht sterker. Maar oppositiepartijen lopen ook een risico. Als zij de begroting steunen, kunnen kiezers zeggen: jullie zijn mede verantwoordelijk voor de kabinetsplannen. Als zij niet meewerken, kunnen zij het verwijt krijgen dat zij noodzakelijke besluiten blokkeren. Maar voor zover ik dat heb gezien, beste luisteraars, heb ik al gezien dat in elk geval de linkse partijen, die eigenlijk in de oppositie zitten, toch al veel voor elkaar hebben gekregen. Beste luisteraars, ik neig toch even naar muziek. Want het is nogal wat, hè? We gaan even toch naar muziek. En dan gaan we afronden. En in ieder geval, we gaan afronden. En als het gaat om deze uitgelekte Prinsjesdagberichten. Uitgelekte Prinsjesdag miljoenennota, beste luisteraars. Geniet u van dit nummer.
1: Tijd, tijd, tijd.

Ja, beste luisteraars. Goedemiddag, Sunewale Sajino, namaskar, ram ram. Welkom in de uitzending en wat fijn dat u alweer luistert. Ik ben Rosita Gita Singh en vandaag presenteer ik weer Primetime Rani Kikahani of Fauni Dusani Radio. En beste luisteraars, we zijn bijna aan het einde van het eerste deel van de uitzending. En wat weten we tot nu toe over aanstaande Prinsjesdag? Ten eerste probeert het kabinet de koopkracht te repareren. Vooral via belastingvoordeel voor werkenden. Toch gaan huishoudens er volgens de voorlopige cijfers gemiddeld 0,1% op achteruit. En ten tweede stijgt naar verwachting de zorgpremie en gaat mogelijk ook het eigen risico iets omhoog. En dat raakt vrijwel iedereen, beste luisteraars, maar vooral mensen die veel zorg nodig hebben. Ten derde worden grote bezuinigingen op de AOW en sociale zekerheid geschrapt, verzacht of uitgesteld. Dat beschermt ouderen, werklozen en arbeidsongeschikten tegen een directe verslechtering. Ten vierde blijft de benzine- en dieselaccijns tijdelijk lager. En het helpt automobilisten, maar kost de overheid honderden miljoenen euro's. En ten vijfde, beste luisteraars, moet een hogere inkomens meer bijdragen. Terwijl belangrijke vragen over de box 3 en de belasting op vermogen nog niet definitief zijn opgelost. Wie gaat erop vooruit? Vooral lagere inkomens en gepensioneerden lijken gemiddeld licht te profiteren of beter beschermd te worden. En wie gaat er dan op achteruit, beste luisteraars? Sommige werkenden, middeninkomens en hogere inkomens en mensen met hoge zorg- en inkomsten en kinderopvangkosten kunnen volgend jaar minder te besteden hebben. En wie betaalt uiteindelijk de rekening? Beste luisteraars, voor een deel de hogere inkomens, voor een deel alle burgers via belastingen en zorgpremies, voor een deel andere beleidsterreinen waar minder geld voor beschikbaar blijft. En als uitgaven worden doorgeschoven of met schuld wordt gefinancierd, betalen mogelijk ook toekomstige belastingbetalers mee. Dus beste luisteraars, de belangrijkste conclusie is misschien wel dat Prinsjesdag gaat niet alleen over de vraag hoeveel geld de overheid uitgeeft. Het gaat vooral over de politieke keuze die we willen beschermen. Wie meer kan bijdragen en welke rekening we doorschuiven naar later. Dinsdag 15 september aanstaande kennen wij de officiële cijfer. Daar horen wij meer in detail. En tot die tijd blijven we deze bedragen die ik net heb genoemd in mijn uitzending, die blijven dus voorlopig. Dank voor het luisteren en graag tot na de commercial break en het nieuws. En dan gaan wij verder met een nieuwe thema. Beste luisteraars, blijf vooral luisteren. Geniet van het volgende nummer.

0: beste Bollywood hit van toen en nu. Bij Fahon Hindustani Radio.
1: Autoverhuurbedrijf in Suriname, Amalia Autoverhuurbedrijf, Magentaweg 259 per Agar Aamco Suriname, Jana hai, gaadi huur karna hai, to Aamco Jana Parega, Magentaweg 259 bij Autoverhuurbedrijf, Amalia. Zeer zuinige auto's zoals Toyota Premio, Toyota Raktis, Toyota Fits. Contact in Suriname, de heer Parkas Gokul op telefoonnummer 00597 87 57 939. Contact in Nederland 06 57 41 88 73. Autoverhuurbedrijf Amalia aan de Magentaweg 259. Zeer zuinige, betrouwbare auto's. Nogmaals, bel Parkas Gokul op 00 597 87 57 939. In Nederland 06 574 188 73. Amalia Auto Verhuurbedrijf in Suriname.
2: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Extinction Rebellion blokkeerde vanmiddag opnieuw de A12 in Den Haag bij het Malieveld via het Zebrapad. De niet aangekondigde demonstratie vroeg aandacht voor het klimaat en stoppen van fossiele subsidies. De burgemeester gaf na 1:30 de aanwijzing tot beëindiging. 2 weken geleden werden 53 activisten aangehouden bij vergelijkbare blokkades. De Turkse politie heeft invallen gedaan bij LHBTQI-verenigingen en horecagelegenheden, waarbij minstens 50 leden werden opgepakt en websites geblokkeerd. De acties maken deel uit van Erdogans decennium voor het gezin en richten zich op oudste belangenorganisatie KOSGL. Het ministerie onderzoekt 162 verdachten, 9 organisaties en 13 bedrijven in 15 provincies voor onder meer prostitutie en obsceniteit. De Spaanse politie heeft 11 personen opgepakt die een Greenpeace-spandoek probeerden op te hangen aan een kraan bij het Formule 1-circuit in Madrid. Het protest vond zaterdag al plaats op een toegangsweg naar het circuit bij beurzencomplex IFEMA, waarbij betrokkenen in een bouwkraan klommen. De maatregel staat voor het eerst op de F1-kalender en de race is vanmiddag. Op de afrit van de 28 bij Bijl is vanochtend een kind omgekomen bij een eenzijdig ongeluk. 2 volwassenen en 2 andere kinderen raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De auto vloog door onbekende oorzaak uit de bocht en kwam tegen een boom tot stilstand. De afrit vanuit Zwolle richting Assen was dicht voor onderzoek. Het weer nog tot slot. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het noorden houdt te maken met overheersende bewolking. Lokaal kan daar een buitje vallen en het wordt zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
0: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio. De beste Bollywood hits van toen en nu. Bij Fahon Hindustani Radio.

beste luisteraars, goedemiddag, Sunnivalisajino, namaskar, ram ram. Welkom en wat fijn dat u luistert. Ik ben Rosita Gijasingh en vandaag presenteer ik Primetime Rani Kikahani op Fahon Hindustani Radio. En u heeft zometeen kunnen luisteren naar commercial break en nieuws. En we gaan vervolgen met een ander onderwerp, maar voordat ik dat doe, gun ik jullie nog één prachtig nieuw Bollywood song. Geniet u daarvan.

Ja, beste luisteraars. Prachtig nummer. Prachtig nieuw nummer. Ik ga in elk geval de uitzending die ik dus net heb gemaakt, die ga ik opslaan. Want dat betekent dus dat die... Ja, dan kunt u het in elk geval, kan het worden herhaald. En dat is zeker wel heel fijn. Wat ik ga doen, ik ga toch wel een... Even kijken, doe ik het even goed. Ik ga toch eerst een nummer... Even kijken hoor, prachtig nummer neerzetten. Ja, en dan kunt u, en dan kan ik dit even opslaan. Tot zo, beste luisteraars.

Nou, ik hoop dat hij genoten heeft van dit nummer, beste luisteraars. Goedemiddag, Sonny Balistertje, namaskar, raam, raam. Ja, beste luisteraars, welkom en wat fijn dat u luistert. Ik ben Rosita Kiertje Singh en vandaag presenteer ik weer Primetime Rani Kikani op Fahon Hindustani Radio. En zoals ik eerder vertelde, er is in de laatste jaren behoorlijk wat onderzoek verschenen naar de mogelijke relatie tussen gordelroos, het gordelroosvirus en dementie, beste luisteraars. En zoals ik zei, er is in de laatste jaren is er behoorlijk wat onderzoek gedaan en ook onderzoek verschenen. En ja, er is ook om na te gaan of er een mogelijke relatie is tussen gordelroos, het gordelroosvirus en dementie. En een belangrijke nuance vooraf is dat gordelroos betekent niet dat iemand dementie zal krijgen. Dat is een kanttekening vooraf. En we kunnen op dit moment ook niet zeggen dat gordelroos dementie veroorzaakt. Maar het is wel opvallend dat vanaf 2026 de ministerie heeft besloten om de gordelroosvaccinatie gratis te gaan aanbieden aan 60-jarigen. En dat maakt ook dat ik het wel belangrijk vond om in elk geval stil te staan bij dit onderwerp. En dan de mogelijke relatie tussen gordelroos, de gordelroosvirus en dementie. Want er zijn heel wat onderzoeken en ze zijn aan het nagaan van heeft dat verband met elkaar. En één ding is wel zo dat het ministerie heeft besloten om die gordelroosvaccinatie gratis beschikbaar te stellen aan 60-jarigen. Maar wat gaat u doen, beste luisteraars? Gaat u dan wel vaccineren of gaat u niet vaccineren? Vandaar dat ik daar wel bij stil wilde staan. Want wat is gordelroos en hoe krijg je het? Gordelroos, ook wel herpes zoster, wordt veroorzaakt door hetzelfde virus als waterpokken. En je weet, waterpokken, dat ken je, dat hebben bijna alle kinderen gehad. Want na een waterpokkeninfectie verdwijnt het virus niet uit het lichaam. Dus als je kind bent en je hebt waterpokken gehad, dan is er een virus wat eigenlijk in jouw lichaam, het virus van die waterpokkeninfectie, die blijft in jouw lichaam dus aanwezig. Die verdwijnt nooit. Het blijft als het ware slapend aanwezig in uw zenuwcellen. Dat wist u niet, dat wist ik ook niet. En jaren of zelfs tientallen jaren later kan het opnieuw actief worden. Dus als je denkt van, oh, ik heb waterpokken gehad en dat is klaar, dat is niet zo, want de waterpokkenvirus, die gaat dan in slaapstand en die kan, het is niet zo dat die altijd zich ontwikkelt tot een andere ziekte, maar het kan. Dus hij is dan slapend aanwezig in uw zenuwcellen. En jaren later kan dat opnieuw actief worden. En dat noemen wij gordelroos. Dus het actief worden van het slapende virus, van die waterpokken. Wat je dus eigenlijk als krijgt op latere leeftijd, vaak op de leeftijd als je wat ouder bent. Dan kan je dus, hoor je heel vaak dat oudere mensen krijgen gordelroos. Maar die is dus, dat kan bij iedereen. Iedereen kan het dus krijgen. En de kans daarop neemt sterk toe met de leeftijd. Vooral vanaf 50, 60 jaar. En ook verminderde afweer. Dat verhoogt het risico op gordelroos. Want typisch zijn dus de brandende, stekende of tintelende pijn. Daarna blaasjes. Meestal aan één kant van het lichaam. Soms vooral pijn en nauwelijks huidafwijkingen. En bij een deel van de mensen blijft langdurige zenuwpijn bestaan. En in Europa
krijgt naar schatting ongeveer 1 op de 4 mensen ooit gordelroos. 1 op de 4 mensen. Dat is best wel veel, hè? Bij mensen die 85 jaar worden, heeft ongeveer de helft het ooit doorgemaakt. 50%, hè? Dus eigenlijk als je 85 bent, heb je dat gehad. En kan je dat voorkomen? Kan je, dus als je weet dat je gordelroos kan krijgen vanaf een leeftijd van 50 jaar, zou dat kunnen, dat die, dus dat slapende virus van die waterpokken dus actief wordt, kan je dat voorkomen? Ja, zeggen onderzoekers, dat kan zeker, dat kan met vaccinatie. En dan is er dus een vaccinatie. En het huidige vaccin in Nederland is Shingrix. Een niet levend vaccin. Het bestaat uit 2 prikken. Bij volwassenen van 50 jaar en ouder voorkomt het ongeveer 90% van de gevallen van gordelroos. En het beschermt eveneens zeer goed tegen langdurige pijn na gordelroos. Want dat hoor je dus ook, hè? Dat als je gordelroos krijgt, dan kan je dus ook zenuwpijn aan overhouden. En dat kan het dus ook allemaal voorkomen. Dus mijn vraag was eerder, gaat u zich vaccineren of niet? U moet het allemaal zelf weten uiteraard. Maar ik vond het wel belangrijk om daar wel even bij stil te staan. Omdat ik dus totaal niet wist, wanneer krijg je nou gordelroos? Ik was zo nieuwsgierig naar. Maar ook toen het in verband werd gebracht met dementie en Alzheimer. Dan gaan bij mij meteen een soort van een alarm bellen aan. Dan denk ik, ja, daar wil ik weer meer van weten. En dat was een reden dat ik dacht van, ja, als ik hier meer van weet, dan wil ik dat ook met jullie delen. Dus vandaar dat ik even stil bij wilde staan. Want ook als iemand al gordelroos heeft gehad, kan vaccinatie nog zinvol zijn. Omdat gordelroos opnieuw kan optreden. Dus stel, je bent inderdaad wat ouder en je hebt gordelroos gehad. Dan denk je, ach, dan hoef ik dus de vaccinatie niet meer. Maar dat is niet waar, want gordelroos kan dus opnieuw toeslaan. He, want we weten ook dat het ook kan komen door een verminderde weerstand. Want dat kan een verminderde afweer, dat kan een risico daartoe verhogen. En dat betekent het dus dat je, nou ja goed, als je daar niet allemaal wil, dan zou je daar tegen kunnen vaccineren. Ik vertelde ook dat er diverse onderzoeken zijn geweest en dat er verband wordt gezocht met dementie en Alzheimer. Maar hoe sterk is dit? Hè? Hoe sterk is de aanname? Want wat ik zei voor mezelf, hè, ik vond het pas dan ook interessant worden. Van hey, wacht even, wat betekent dat? En waar moet ik me voorbereiden? Want ik ben al helemaal niet van vaccineren, maar behalve als het echt moet. Of als je dan ook op de lange termijn daar beter van zou kunnen worden. En er zijn de afgelopen jaren meerdere grote onderzoeken verschenen die suggereren dat mensen die tegen gordelroos zijn gevaccineerd minder vaak een nieuwe diagnose dementie krijgen. Een grote meta-analyse uit 2025, waarin 21 onderzoeken met ruim 104 miljoen deelnemers werden samengevoegd, vond dat gordelroos vaccinatie geassocieerd was met ongeveer 24% minder risico op dementie in het algemeen en ongeveer 47% minder risico op ziekte van Alzheimer. En een andere meta-analyse uit 2025 kwam uit op ongeveer 29% lager dementierisico bij mensen die tegen gordelroos waren gevaccineerd. Maar dit betekent niet dat het vaccin bewezen dementie voorkomt. Maar we weten het helemaal nog niet. Er wordt wel verband gezocht. Het wordt wel in verband gebracht. Ja, dat het minder risico heeft op dementie en Alzheimer.
Maar we weten het niet. Want daar is natuurlijk, voordat je dit soort uitspraken kan doen, beste luisteraars, er zijn heel wat onderzoeken en heel wat tijd om dat te kunnen testen, uit te kunnen zoeken. Of dat ook echt zo is. Want dementie heb je niet van de een op de andere dag. He, dus dat kan je niet eigenlijk. En het zijn recente onderzoeken. Wat betekent dus dat het zijn... het moet eerst bewezen worden. He, het moet heel goed onderzocht worden of dat ook echt zo is. Pas dan kun je zeggen, jongens, het werkt. Het is wel degelijk, voorkomt het. He, het zijn allemaal aannames, maar dat wil niet zeggen dat het zo is. Dus het zijn grotendeels observationele onderzoeken. Daardoor kunnen andere verschillen tussen gevaccineerde en niet gevaccineerde mensen een rol spelen. He, want je wil ook weten, want je moet dan... je moet dus als onderzoeker bereid zijn om aantal groepen te volgen, jarenlang. En vergeet niet om allerlei andere factoren die meespelen, om daarin ook mee te nemen. Want je kunt niet zeggen, oh, dat is dat dan. Nee, want er zijn zoveel factoren die een rol kunnen spelen. Het RIVM zegt daarom momenteel expliciet dat gordelroosvaccinatie niet wordt aanbevolen met als doel dementie te voorkomen. De geregistreerde indicatie is het voorkomen van gordelroos en de complicaties daarvan. Want er zitten risico's, want als jij straks toch dementie krijgt, ja, dat is dan wel erg vervelend. Dus hoe zit het dan met mensen die daadwerkelijk gordelroos krijgen? Er zijn aanwijzingen dat een doorgemaakte gordelroosinfectie samenhangt met een verhoogd risico op dementie, maar het is lastig om daar een betrouwbaar individueel percentage aan te hangen. Belangrijk is het verschil tussen ik heb gordelroos gehad, dus ik krijg dementie, want daarvoor is er tot nu toe geen bewijs. In grote bevolkingsonderzoeken zien we dat mensen met gordelroos gemiddeld een hoger risico hebben op dementie. En daar lijken dus aanwijzingen voor te zijn. En dat verschil is enorm belangrijk, beste luisteraars. Leeftijd, vaatziekte, diabetes, afweer, leefstijl en allerlei andere factoren beïnvloeden het dementierisico tegelijkertijd. Dus daarom kan je dat niet één op één zeggen. Omdat, zoals ik zeg, er zoveel factoren een rol spelen. En die kunnen dus ook de dementierisico weliswaar wel of niet verhogen. En zoals ik zei, leeftijd kan een rol spelen, vaatziekte kan een rol spelen, diabetes kan een rol spelen, afweer, leefstijl, bewegen en zoveel andere factoren kunnen een rol spelen. Maar daarover straks meer. Er wordt bovendien onderzocht waarom een verband zou kunnen bestaan. Mogelijke verklaringen zijn onder andere ontstekingsreacties, effecten van het virus op zenuwweefsel en bloedvaten en het feit dat herpesvirussen mogelijk onder bepaalde omstandigheden opnieuw actief kunnen worden. Maar geen van de mechanismen is op dit moment definitief bewezen als verklaring voor dementie. En kan dus dan een gordelroosvaccin misschien twee vliegen in één klap slaan? Dat weten we niet, beste luisteraars. Het harde bewijs is momenteel dat Shingrix veel minder gordelroos, dat de kans daarop kleiner is en dat de kans op ernstige en langdurige zenuwpijn, dat die wordt verminderd. Onderzoekers zien trouwens dat dus die Shingrix herpes vaccin zou kunnen zorgen voor minder dementiediagnoses in observationele onderzoeken. Dat zijn allemaal zaken te zien. Maar
totaal niet met zekerheid nog te zeggen. Dus we mogen niet automatisch zeggen, Shingrix, dat voorkomt dementie. Nee, Shingrix voorkomt een kans op gordelroos en dus ook kans en verkleint de kans op langdurige en ernstige zenuwpijn. Dat is wel wat RIVM met zekerheid kan zeggen. De rest is dus onzeker. Maar wat is de impact van gordelroos zelf, beste luisteraars? Want die wordt soms onderschat. Bij de meeste mensen geneest de huid binnen enkele weken. Maar vooral bij ouderen kan gordelroos behoorlijk ingrijpend zijn. De belangrijkste complicatie is zenuwpijn die maanden of soms langer kan blijven bestaan. Volgens de Nederlandse richtlijn komt dit voor bij ongeveer 5-30% van de patiënten. Afhankelijk van onder andere leeftijd en risicofactoren. Want die pijn kan leiden tot slecht slapen, minder bewegen, verlies van zelfstandigheid, somberheid en angst, minder sociale activiteiten en aanzienlijk vermindering van kwaliteit van leven. En bij gordelroos in het gezicht, met name rond het oog, kunnen ernstige complicaties ontstaan. Een conclusie wat ik dus nu al kan geven is, als je het bekijkt vanuit het gezond ouder worden, zou dat ongeveer zijn, kun je gordelroos krijgen na waterpokken? Dan is het antwoord ja. Wordt de kans groter met de leeftijd? Ja, zeer zeker. Kun je gordelroos voorkomen? Ook ja, want dat kan met de Shingrix-vaccin. Kun je kan gordelroos langdurige zenuwpijn veroorzaken? Daarvan is het antwoord ook ja. En is gordelroos bewezen een oorzaak van dementie? Daar is het antwoord nee van. En is er een verband gevonden tussen gordelroos en dementie? Er zijn aanwijzingen, beste luisteraars. En lijkt gordelroosvaccinatie samen te hangen met minder dementie? Daar schijnt ook een sterke aanwijzing voor te zijn. En is het vaccin officieel een middel om dementie te voorkomen? Dan is het antwoord nee. Want er is absoluut verder onderzoek nodig. Wat ze wel met zekerheid kunnen zeggen is dat je met een vaccin gordelroos kan voorkomen, als je ouder wordt, en dat je dus de zenuwpijn, die langdurige en ernstige zenuwpijn, dat zou je kunnen voorkomen. Beste luisteraars, ik snap wel dat dit een beetje een heftig onderwerp is. We gaan even naar muziek. En laten we even naar een vrolijk lied gaan. Een chutney. Dan kunnen we in ieder geval proberen om dit even te laten landen.

Ja, beste luisteraars, het onderzoek, want het thema van vandaag is gordelroos, gordelroos virus, vaccinatie en dementie. En we gaan daar even op door, want het onderzoek naar gordelroos, vaccinatie en dementie is momenteel een van de opvallende ontwikkelingen binnen dementiepreventie. We hebben inmiddels behoorlijk interessante gegevens, maar we kunnen nog steeds niet zeggen dat het gordelroosvaccin bewezen dementie voorkomt. Het RIVM benadrukt dan ook een absolute risicodaling van bijvoorbeeld 20-30%. Dat klinkt enorm, maar het absolute risico is veel belangrijker. Een belangrijke en of een bijzondere studie, en wat zeer interessant was uit Wales, keek naar mensen rond hun 80ste. Door de manier waarop de vaccinatie daar werd ingevoerd, ontstond bijna een natuurlijk experiment. Over 7 jaar werd bij de gevaccineerde groep ongeveer 3,5% minder nieuwe diagnose van dementie gezien. Dat kwam overeen met ongeveer 20% relatieve risicoreductie. Je kunt het eigenlijk simpel weergeven als: stel dat er 100 vergelijkbare 80-jarigen zonder vaccin in een 7 jaar, in 7 jaar 17 van die 180-jarigen krijgen 17 dementie. Bij een reductie van 20% zouden dat er ongeveer 14 zijn. Dat is ongeveer 3 gevallen minder per 100 mensen. En dat is heel wat anders dan: het vaccin voorkomt 20% van alle dementie. Dus wat je mij hoort zeggen is dat het percentage van dat onderzoek zeer klein is. Hè? Dus daar wordt inderdaad gezegd, er is een risicodaling van 20-30%. En waar gaat het om? Dat is dat als op de 100 mensen er 17 dement worden van de 80-jarigen, dat de reductie is slechts 3 gevallen. Ja, dat het eigenlijk daalt van 17 naar 14 personen. Als je dus kijkt naar 100 mensen met een leeftijd van 80 jaar. En hoe zit dat dan bij de jongere mensen? Want daar wordt het ingewikkelder. Het risico op dementie neemt sterk toe met leeftijd, waardoor je niet zomaar 1 percentage kunt gebruiken voor iemand van 60, voor iemand van 70 of voor iemand van 80. Bovendien zijn de meeste onderzoeken naar gordelroos vaccinatie en dementie observationeel. Ik merk dat ik iedere keer struikel over het woord gordelroos. Dat hoor je nu ook weer. Het is niet een woord wat ik heel snel in mijn mond neem blijkbaar. Dus ik struikel daar continu over. Iedere keer als ik het uitspreek, dus dan weet je dat. Een grote meta-analyse uit 2025 vond ongeveer 24% minder dementie. Zoals ik zei, bij de mensen die tegen een gordelroos waren gevaccineerd. En 47% minder die een Alzheimer-diagnose hadden. En een andere meta-analyse die liet zien 29% minder dementie. Maar die onderzoeken zijn niet allemaal hetzelfde en de resultaten verschillen dus behoorlijk, beste luisteraars. En daarom kun je niet zeggen tegen iemand van 60, als je Shingrix neemt, verlaag je je kans op dementie met 29%. Want dat is dus te stellig. En wat er wel aan de hand is, is dat vanuit een interessante observatie vanuit een groot onderzoek bij ruim miljoenen mensen was het dementierisico lager bij mensen die dus 2 doses recombinant gordelroosvaccin hadden gekregen.
En de onderzoekers vonden een ratio van 0,68 ten opzichte van de niet-gevaccineerden. Dus gevaccineerden versus gevaccineerden, want dat zijn toch wel echt twee groepen die je met elkaar zou moeten vergelijken. Dat zijn wel interessante cijfers en je moet inderdaad dus blijven onderzoeken. En het zenuwweefsel infecteren, het kan zenuwweefsel infecteren en blijven.

En dan zo'n virus dus eigenlijk dan blijft slapen en dan ook actief kan worden. Door allerlei andere allerlei andere factoren. Hè. Het kan van alles zijn. Lage weerstand. Of het kan in elk geval een soort van ontstekingsreactie geven. En dan kan hij dan ineens actief gaan worden. Dat vind ik wel heel bijzonder. Om daar ook iets van mee te krijgen. En dan denk ik dan bij mezelf. Ja, hoe kun je dat dan voorkomen? Hè? Dat die, voor mij is het dan. Ja, dan weet je dat. Waterpokken. En dan is dat voorbij. Dan is die virus gaan slapen. Maar hoe zorg je dan dat die virus niet wakker wordt. Niet actief wordt. En dat die gewoon blijft slapen, toch? Dat is eigenlijk, dat zou ideaal zijn. Er is nu inderdaad een vaccin dat iets meer kan doen om die gordelroos te voorkomen. Maar we weten ook niet wat een vaccin doet. Hè? Dus nog meer doet. Hè? We weten dat hij positieve zaken doet. Dat hij misschien beïnvloedt het immuunrespons op latere virussen of andere processen die met veroudering van het brein te maken hebben. Dat kan. Maar dat zeggen ze ook van Ozempic. Hè? Dat schijnt dus ook heel erg goed te zijn. En later dus ook, ook voor je hersenen en je dementie. Dus, maar het is riskant om dat soort uitspraken te doen. Want we weten het gewoon niet zeker. En bij dementie wordt Alzheimer dus ook bekeken, omdat Alzheimer maar één vorm van dementie is. En omdat observationele studies gevoelig zijn voor allerlei verschillen tussen mensen die wel en niet gevaccineerd zijn. Hè. Zoals ik zei, je moet wel die twee groepen met elkaar blijven vergelijken. En als laatste wat ik erop kan zeggen is dat het RIVM concludeert daarom op dit moment dat meer onderzoek nodig is voordat vaccinatie specifiek wordt aanbevolen om dementie te voorkomen. Maar stel dat het effect echt bestaat, dan wordt het maatschappelijk behoorlijk interessant. Hè? Dat dementie is een aandoening waarbij een paar jaar uitstel al een enorme betekenis kan hebben. Toch? Want echt we schrikken van een dementie. Want we zeggen allemaal, oh, wij willen allemaal gezond oud worden. En stel je voor, je wordt oud en je weet het gewoon niet meer. Je wordt dement en je kan. Dan is het best wel, ja, als ik naar mezelf kijk, denk ik, ja, waar leef ik dan voor als je dan dement bent? Dan heb ik het puur over mezelf. Hè. Dan denk ik, ja, dan weet ik het ook niet meer. Dan leef je eigenlijk om jezelf in leven te houden. En hoe tof zou het zijn als je dus dat zou kunnen uitstellen. Hè. Dus ik zou dan liever oud willen worden, gezond oud willen worden, dat in elk geval mijn kennis gewoon optimaal blijft en dat je dan, als je moet overlijden, dan eigenlijk op deze manier overlijdt, toch? En met mij zouden dat veel meer de mensen willen. Niemand wil Alzheimer krijgen of dement worden of wat dan ook. Niemand wil niet gezond oud worden. Iedereen wil gezond oud worden en eigenlijk als de tijd er is, gaan. Volgens mij, nou ja, je zal ook uitzonderingen hebben van mensen die nooit willen gaan. Die zijn er ook. Maar we weten allemaal dat als je op deze wereld bent, dan vertrek je ook een keer, toch? Dus ja, stel bijvoorbeeld dat een interventie niet voorkomt dat iemand ooit dementie krijgt. Maar het begin gemiddeld 1 tot 2. Hè, dat je leven met dementie, dat het uitgesteld wordt 1 of 2 jaar. Dat zou kunnen betekenen dat je dus langer zelfstandig zou kunnen wonen. Je zou langer kunnen autorijden. Je zou dagelijkse activiteiten kunnen uitvoeren. Je zou minder jaren met ernstige cognitieve beperkingen kunnen zitten. Minder belasting voor je partner of familie. Want dat is ook een ding. Hè? Want we onderschatten dat. Hè? Als je dement bent, dan heeft de partner en de familie. Ja, dat is toch een ding voor ze. Want het is ook heel zwaar en heel erg belastend. Eerlijk is eerlijk. De zorg is ook heftig. Minder behoefte aan professionele zorg zou een uitkomst kunnen zijn en mogelijk een grote maatschappelijke kostenbesparing. We weten ook hè, dat die rekening die wordt vooruitgeschoven. Want waarom zijn onderzoekers zo geïnteresseerd in deze vaccinatiebevindingen? Is omdat als dat zo zou zijn, en dan

Het doel hoeft niet te zijn geen dementie meer. Maar je zou dit kunnen uitstellen. Het zou kunnen zijn dat meer jaren bij kennis en meer levensvreugde zou kunnen ervaren, toch? En met een enkele jaar uitstellen, zou dat in elk geval op bevolkingsniveau ontzettend fijn zijn. En als iemand 60 plus is, zou dan gordelroosvaccinatie vooral zou je kunnen bekijken vanuit het bewezen voordeel. Je verkleint de kans op gordelroos en vooral op langdurige zenuwpijn. Wat aanzienlijk is, dat zou heel fijn zijn, want het RIVM stelt dat die Shingrix ongeveer 90% van gordelroos en langdurige pijn voorkomt bij volwassenen van 50 plus. En daarbovenop is er nu een veelbelovende mogelijke bonus: beschermen tegen of uitstel van dementie. En neem het vaccin om gordelroos en deze vaak zeer vervelende complicatie ervan te voorkomen, beste luisteraars. En misschien beschermt het u daarnaast ook tegen dementie en Alzheimer. En maar het laatste woord daarover is nog niet gezegd en moet verder worden onderzocht. En dat is in elk geval de samenvatting die ik u tot nu toe kan geven. Een van de belangrijkste dingen is dat het ministerie in 2026 heeft besloten om gordelroosvaccinatie gratis aan 60-jarigen te gaan aanbieden. En het RIVM meldt momenteel dat het exacte startmoment nog niet bekend is van die gratis aanbod van die gordelroosvaccinatie. Dus voor medische risicogroepen wordt vaccinatie al vergoed onder bepaalde voorwaarden. En voor iedereen die 60 jaar is, daarvan is de datum nog niet helemaal bekend. Ik stel voor dat ik heel even naar kort muziek ga en dan deel ik met u wat u in elk geval zou kunnen doen om het virus niet te activeren, beste luisteraars.

Ja, beste luisteraars. Prachtig lied, hè? Bolerade. Ja, beste luisteraars. Ik ga in elk geval samenvatten wat wij hebben besproken. Want, beste luisteraars, voor de mensen die nu intunen, welkom en wat fijn dat u luistert naar Hindustani Radio Vahon. En ik ben Rosita Kirtje Singh en ik presenteer vandaag Rani Kikani op Vahon Hindustani Radio. Ja, beste luisteraars, we hebben het vandaag over de vaccinatie. De vaccinatie van waterpokken. En daarvan weten wij nu, na deze uitzending, dat waterpokkenvirus, die wordt bestreden, hè, door de vaccinatie. Maar dat de virus van de waterpokken nog in ons leven of in ons lijf blijft en slapend aanwezig blijft en dat die dus geactiveerd wordt al rond de leeftijd van 50 en hoger. En dan wordt die krijgt het de naam gordelroos. En gordelroos die heeft natuurlijk ook alweer andere klachten en brengt die dan met zich mee. En het mooie nieuws is dus wel dat er een vaccinatie daarvoor is. En de WHO die heeft in juli 2026 haar richtlijnen opnieuw bijgewerkt en schat dat ongeveer 45% van de dementierisico samenhangt met beïnvloedbare factoren, beste luisteraars. En daar wil ik het even zo hebben, want dit betekent natuurlijk niet dat iedereen 45% van zijn persoonlijke risico kan wegpoetsen, maar het laat wel zien hoeveel preventiepotentieel er is. Want beste luisteraars, ik heb het over de virus die aan het slapen is na de waterpokken. En dus die eigenlijk geactiveerd wordt met gordelroos. En daarna dus met alle gevolgen van dien. Nu weten wij dat er een vaccin aankomt. En dat die voor mensen met 60 jaar straks gratis wordt. Maar wat kunt u doen, beste luisteraars? Wat kunt u doen om uw dementie misschien is voorkomen is misschien een heftig woord, maar we alle beetjes helpen om die dementie zo lang mogelijk uit te stellen als we ouder worden, toch? Zo kan je dus eigenlijk, beste luisteraars, je hoge bloeddruk opsporen en behandelen. Laat het regelmatig checken. Als je last hebt van hoge bloeddruk, laat dat regelmatig checken. En doe daar wat mee, want dat heeft gevolgen, beste luisteraars, op latere leeftijd op dementie. Bewegen, dat moet je dus heel veel doen. Want hoe meer je beweegt, beste luisteraars, hoe beter dat is. Om straks, in elk geval, dat werkt ook preventief tegen dementie. Dat is, hè, dat heb ik niet verzonnen, dat komt uit onderzoeken, beste luisteraars. Wandelen, fietsen, krachttraining, al dat soort dingen betekent dat je dat in elk geval je daar, in elk geval, dat, ik noem het maar een preventief scorekaart, hè. Dit alles helpt. Zo kan je gehoor laten testen. Want hoortoestel gebruiken als dat nodig is. Hè? Dus die gehoor, dat is ook een van de belangrijke dingen. Het is ook belangrijk dat je stopt met roken, beste luisteraars, als je dat doet. En cholesterol, vooral dat in de gaten houden en behandelen indien nodig. Diabetes en bloedsuiker, voorkomen en behandelen, dat is essentieel. Ook voeding en gewicht. Zorg dat je dus niet te veel aankomt. Zorg dat je een mediterraanachtige voedingspatroon heeft en gezond gewicht hebt. Zorg voor sociaal contact, regelmatig contact, activiteiten, vrijwilligerswerk. Dat zorgt ook dat je door in contact dat ook kan vooruitschuiven. Dat cognitief actief blijven. Leren, lezen, muziek, puzzelen, nieuwe vaardigheden aanleren. Dat kan ook preventief werken. Alcohol beperken, beste luisteraars. Vooral overmatig gebruik vermijden. Goed slapen, dat kan ook. Hè, dat is ook heeft ook een preventieve werking. Slaapstoornissen en graag laten behandelen. En het gezicht, slechtziendheid laten corrigeren en behandelen. Want ook dit kan het. Dit kan preventief werken. Luchtvervuiling.
En heden ten dagen worden we iedere dag blootgesteld aan luchtvervuiling. Dat beperken, veel meer in de natuur zijn en dat ook heel bewust en opzoeken, dat kan in ieder geval ook preventief werken. En last but not least, hè, is er ook een gordelroosvaccin. Die kan die laat bewijzen, die bewijst dat die dus eigenlijk gordelroos tegengaat. 90% is nog niet bewezen dat het dementie voorkomt, maar de kans in wat percentages verkleint. Alle beetjes zijn meegenomen. Dus de WHO noemt onder andere lichamelijke activiteit, stoppen met roken, gezonde voeding, gezond gewicht, bloeddruk, cholesterol, bloedsuiker, alcohol, cognitieve en sociale activiteit, gehoor en luchtvervuiling als belangrijkste aangrijpingspunten. En beste luisteraars, het goede nieuws is, u heeft hier dus invloed op. U heeft invloed op lichamelijke activiteit. Hoe u beweegt, hoe vaak u beweegt. U heeft invloed op het stoppen met roken. Op gezonde voeding. Op een gezond gewicht. Op een goede bloeddruk. Op een goede cholesterol. Op een bloedsuiker. Op alcoholverbruik, gebruik. Op de sociale activiteiten en cognitieve activiteiten. Op uw gehoor, op uw zintuig, op de luchtvervuiling. Dat zijn allemaal maatregelen waar je op, die je zelf nu al in de hand hebt, beste luisteraars. Ik ga kort naar muziek, daarna ga ik naar nieuws en commercial break en we vervolgen de uitzending. Beste luisteraars, iets vrolijks na dit bericht.

0: muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: U luistert naar Hindustani Radio. Radio Vahon.
2: Digitale radio. Vahonfm.nl.
3: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. De Franse president Emmanuel Macron bezoekt komende week met Canadese premier Mark Carney de overzeese gemeenschap Champière en Miquelon om aandacht te vragen voor soevereiniteit. De leiders willen samenwerken om onafhankelijk te kunnen handelen in een wereld van geopolitieke spanningen. Het bezoek volgt na uitspraken van Donald Trump die het gebied samen met Canada en andere gebieden bij de VS willen trekken. Extinction Rebellion blokkeerde vanmiddag opnieuw de A12 in Den Haag bij het Malieveld via het Zebrapad. De niet aangekondigde demonstratie vroeg aandacht voor het klimaat en stoppen van fossiele subsidies. De burgemeester gaf na 1:30 de aanwijzing tot beëindiging. 2 weken geleden werden 53 activisten aangehouden bij vergelijkbare blokkades. De Turkse politie heeft invallen gedaan bij LHBTQI-verenigingen en horecagelegenheden, waarbij minstens 50 leden werden opgepakt en websites geblokkeerd. De acties maken deel uit van Erdogans decennium voor het gezin en richten zich op oudste belangenorganisatie Chaos GL. Het ministerie onderzoekt 162 verdachten, 9 organisaties en 13 bedrijven in 15 provincies voor onder meer prostitutie en obsceniteit. Chinese concurrentie op de Europese markt neemt toe van kleding tot batterijen. 83% van de Duitse industriebedrijven voelt meer druk. Nederland, Frankrijk en andere landen riepen de EU op steviger op te treden na een Chinees recordhandelsoverschot van $1,2 biljoen. Het weer nog tot slot. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het noorden houdt te maken met overheersende bewolking. Lokaal kan daar een buitje vallen en het wordt zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
4: BGL Reizen, dagtoer Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar €39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to België Reizen, live in concert, Jubinau Teliale. Dag 1, Zoutdal. Dag 2, Jubinau Teliale live. Dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering. Bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com.
5: Hare kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप डायल कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-36522-47 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl.
4: Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio. Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Vahon.
2: Digitale radio, Vahon.fm.nl.
3: Dit is het Vahon Hindustani.

Ja, beste luisteraars. Oh, Merisona, Arizona. Prachtig, hè? Voor de luisteraars die nu intunen. Welkom, beste luisteraars. En dit is Rosita Gierzing. En u heeft kunnen luisteren naar de uitzending Primetime Rani Kikahani of Fahun Hindustani Radio. En beste luisteraars, ik heb in de afgelopen 2 uur een mooie uitzending gemaakt. En ik wil dat heel graag gaan afsluiten. En hiermee eigenlijk komen aan het einde van Primetime op Fahun Hindustani Radio. Beste luisteraars, wat ik wel kan zeggen is, ik hoop dat u deze middag als nuttig, leerzaam en fijn heeft ervaren. Want en deze uitzending, en zoals jullie dat eerder hoorden, die zal worden herhaald. Voor degenen die dit niet hebben kunnen luisteren. En mocht naar aanleiding van deze uitzending vragen zijn of opkomen, mailt u dan naar Radio Fahun info@fahunfm.nl. En ik zal dan in afval trachten deze te beantwoorden en terug te komen de volgende keer. Maar mocht u zoiets hebben van, joh, dit vind ik ook interessant, of ik wil daarover praten, nou, dan zou ik zeggen, bel dan ook, dan kunnen wij daar in afval kijken of dat allemaal inpast. Daar is altijd een mogelijkheid toe. Volgende week zal er weer aandacht zijn voor actualiteiten en natuurlijk ook aandacht voor onze Hindustaanse cultuur en tradities, beste luisteraars. Want even kijken wat hier gebeurt, want het is ook allemaal muziek wat zijn eigen weg soms gaat hier. En dus heeft u een leuk voorstel of een verzoek, dan zou ik zeggen, beste luisteraars, laat het even weten. En volgende week ga ik zelf door met actualiteiten en zal er aandacht zijn voor Hindustaanse cultuur en ook traditie. En dan in elk geval de Prinsjesdagnota, de miljoenennota, is dan officieel en mag officieel gepubliceerd worden. En mocht dat afwijken van wat ik vandaag verteld heb vanuit de uitgelekte documenten, dan kom ik daar volgende week op terug. Dan gaan we het even daarover hebben. Maar mocht u zoiets hebben van, oh, ik wil daar ook over praten, dan kan dat uiteraard. Want dan kunt u dan een verzoek voor doen. En dan gaan we dat bespreken. Hoe raakt deze nieuwe ontwikkelingen de plannen voor volgend jaar u? En als het gaat om uw koopkracht, als het gaat om uw zorgpremie, als het gaat om, als het van toepassing is, AOW, WW of uitkering, of voor iemand in uw omgeving, of als het gaat om wat u verdient, en als het gaat om de benzineprijzen, en als het gaat om, als u middenstandsinkomen heeft of hoger inkomen, wat betekent dat allemaal? Gaat u dat merken? Maakt u zich daar zorgen om? Nou, daar kunt u volgende week over praten als u dat wilt. Dus een stukje actualiteiten, een stukje Hindustaanse cultuur en traditie. En wellicht heb ik een interview, dat is afhankelijk van, ik weet wel wat het onderwerp is, alleen moet ik even kijken of deze persoon beschikbaar is. Dan kan het zijn, dus ik kan daar nog niet veel over zeggen nog. Volgende week meer. Dus beste luisteraars, Dank, beste luisteraars, dat u de tijd heeft genomen om te luisteren. Dit was Rosita Gierzing op onze eigen Haagse Fahun Hindustani Radio, beste luisteraars. Sunwalisajino, Aapki Shukriya, Ram Ram, Goede Havis, Namaskar. Ik wens jullie een mooie dag, een mooie zondag. En beste luisteraars, veel plezier en gezelligheid. Veel plezier en gezelligheid met elkaar. En geniet ervan. En tot volgende week. Dit was Rosita Gierzing met Primetime op Fahun Hindustani Radio. Veel luisterplezier, beste luisteraars.

Ja, beste luisteraars, prachtig. Jadu kijapi le jadu appi. Prachtig, hè? Nou ja, goed, we gaan gewoon even lekker verder. En gaan we gewoon van een Bollywood-nummer weer naar een prachtige chutney.

0: Solliciteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sud wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahon.
5: Digitale radio, fahonfm.nl.
6: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Het dodental bij het veerbootongeluk in Indonesië is opgelopen tot zeker 6 doden met meer dan 120 vermiste opvarenden. Ruim 100 mensen werden gered. De Virgo Transport 8 verloor zondagochtend radiocontact met de autoriteiten op 150 kilometer van Banjarmasin tijdens een ruwe omstandigheden op zee. De veerboot met 243 opvarenden reisde van Surabaya op Java naar Banjarmasin op Borneo. De Franse president Emmanuel Macron bezoekt komende week met Canadese premier Mark Carney de overzeese gemeenschap Champière en Miquelon om aandacht te vragen voor soevereiniteit. De leiders willen samenwerken om onafhankelijk te kunnen handelen in een wereld van geopolitieke spanningen. Het bezoek volgt na uitspraken van Donald Trump die het gebied samen met Canada en andere gebieden bij de VS willen trekken. Extinction Rebellion blokkeerde vanmiddag opnieuw de A12 in Den Haag bij het Malieveld via het Zebrapad. De niet aangekondigde demonstratie vroeg aandacht voor het klimaat en stoppen van fossiele subsidies. De burgemeester gaf na 1:30 de aanwijzing tot beëindiging. 2 weken geleden werden 53 activisten aangehouden bij vergelijkbare blokkades. De Turkse politie heeft invallen gedaan bij LHBTQI-verenigingen en horecagelegenheden, waarbij minstens 50 leden werden opgepakt en websites geblokkeerd. De acties maken deel uit van Erdogans decennium voor het gezin en richten zich op oudste belangenorganisatie KOSGL. Het ministerie onderzoekt 162 verdachten, 9 organisaties en 13 bedrijven in 15 provincies voor onder meer prostitutie en obsceniteit. En dan tot slot het weer. Vanavond klaart het verder op en het blijft overal droog. Aanvankelijk hangen in het uiterste zuiden nog wel wolkenvelden, maar die verdwijnen plaatselijk voor heldere perioden. De temperatuur komt halverwege de avond uit op 13 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofvijver, het Vredespaleis en je eigen Fahon Hindustani Radio.

शाबाश जबरदस्त कलाकार हमारे सूरीनाम देश का उस्तादों का उस्ताद आचार्य सत्यारंत रेखा जी। पांच मिनट गुजर चुका है साथियों, 5:30 तो कुछ ज्ञान के बातें हो जाए ना। पुराने जमाने और इस जमाने के कुछ विद्वानों, कुछ पढ़े लिखे लोगों और कुछ मशहूर लोगों ने जिंदगी के बारे में अति सुंदर सुंदर ज्ञान से भरी हुई बातें लिखे हैं सीताते के रूप में, जो मैं आप श्रोताओं के साथ बांटना चाहता हूँ। ये अश्वमेध लेकर के इन बातों से हमेशा की तरह कुछ ना कुछ तो हम लोग सीखते ही रहेंगे, तो जरा गौर फरमाए। अर्ज किया है साथियों, An Italiaans spreekwoord luidt als volgt: Van wensen komt verdriet. Agamik Haisri Herman Finkers die kuch gevaar or humor ke bare mee ki. Ja, in de bergen kan het levensgevaarlijk zijn. Alleen vorig jaar al heeft de Valserberg 30 doden geëist. Gelukkig is men niet op de ijs ingegaan, maar je schrikt wel even als je het hoort. Je weet, Abraham Lincoln, Gineke Hahe, Satyoki. Meneer, mijn zorg is niet of God aan onze zijde staat. Mijn grootste zorg is om aan Gods zijde te staan, want God heeft altijd gelijk. Mahajnani Albert Einstein ne kaha hai yaro ki, meer dan het verleden interesseert mij de toekomst, want daarin ben ik van plan te leven. Een heel goeie. Mahajnani Nelson Mandela ji ne ye bahut hi जबरदस्त ज्ञान से भरी हुई बात कहा है, एंड ik zou zeggen eentje om echt te onthouden. De great Nelson Mandela जी ने कहा है, niemand wordt geboren om een persoon met een andere huidskleur, achtergrond of geloof te haten. Een mens leert haten. Als we kunnen leren om te haten, dan kunnen we ook leren om lief te hebben. Liefde komt gemakkelijker in ons hart dan haar tegenpool. Een hele goeie hoor. Remember that. Nog eentje van Mahajnani Albert Einstein. Verbeelding is belangrijker dan kennis. Adolf Hitler, de grootste dictator aller tijden, heeft ook wat leuke dingen gezegd hoor. Een mond vol, maar echt goed als je dit luistert wat hij geschreven heeft. Adolf Hitler. Ik ga een brok in mijn keel, man, als ik zijn naam alleen moet lezen. Ja, Adolf Hitler heeft dit gezegd, Zatio. Het bevattingsvermogen van de grote massa is maar zeer beperkt. Het begrip gering. De vergeetachtigheid is daarentegen groot. Deze feiten brengen mee dat iedere propaganda die doeltreffend wil zijn, zich tot enkele zeer weinige punten dient te beperken. Om deze punten dan als leuzen overal en op alle manieren te benutten, tot men de zekerheid heeft dat ook de laatste man en de laatste vrouw aan zo'n leus, aan zo'n idee de betekenis hecht die men eraan gehecht wil zien. Zo heeft hij bijna het hele Duitse volk gebrainwashed om zoveel miljoenen Joden te vergassen. Hè? Erg hoor.
Eentje van Herman Vinkers. Mijn vrouw en ik zijn op visite geweest bij de deurwaarder. We dachten, het hoeft niet altijd van één kant te komen. Je mag het ook proberen hoor. Nog eentje van Albert Einstein, de grote uitvinder. Een uur zitten bij een... Ja, dat moet je ook goed luisteren hoor. Een hele goeie ook. Een uur zitten bij een aardig meisje vliegt voorbij als een minuut. Maar een minuut zitten op een brandende kachel lijkt wel een uur. Dat is realiteit. Ja, wat he. En de laatste van vanmiddag, Kahahe, onze grootste cabaretier aller tijden van Nederland, maestro Toon Hermans. Gene Kahahe, liefde is op weg zijn naar jezelf te vinden in elkaar. Ik persoonlijk vind dit een hele goede gedicht van Toon Hermans hoor. Nog eens. Liefde is op weg zijn naar jezelf te vinden in elkaar. Dus had je weer op kuch jan ke wat is ne jo me aap shrotaon ke taraf lekar bheja aapke gharon tak aapke kaanon tak ye ashamil lekar in baaton se हमेशा की तरह कुछ न कुछ तो हम लोग सीखते ही रहेंगे. प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूं और एक जबरदस्त कलाकार हमारे सूरीनाम देश का, जिस पे हमें नाज है, गर्व है और होना भी चाहिए. वंत अवार्ड ने प्लान gemaakt in Den Haag om zijn borstbeeld te plaatsen. Dus ze zijn nu bezig met een mooie locatie. Ik hoor Hobbemaplein, Paul Krugerplein. Misschien hebt u een suggestie, dan kunt u dit doorsturen naar onze Mariam Sjoutahal, die met zulke ideeën. En ook natuurlijk Osta de Windersing Sjoenaan, die zit ook in het bestuur en ook de Baitek Sisters natuurlijk. Dus we zijn benieuwd. Oostad. Het zou heel leuk zijn voor ons in de gemeenschap. Want wat deze man heeft losgemaakt in Suriname, Nederland en wereldwijd diaspora, waar Hindustanen wonen. De great Chetuji Kehaat mee. और उसी के मधुर आवाज में, उन्हीं के आवाज में सुनिए कि हो प्रीतम प्यारे तू कहां बसत है भैया. एक जबरदस्त एवरग्रीन सॉन्ग.

Gianna Brega, Magentaweg 259 bij autoverhuurbedrijf Amalia. Zeer zuinige auto's zoals Toyota Premio, Toyota Raktis, Toyota Fits. Contact in Suriname, de heer Parkas Gokul op telefoonnummer 00597 875739. Contact in Nederland 06 57 418873. Autoverhuurbedrijf A.

0: Glasgow Cool op 00 597 87 57 939. In Nederland 06 574 188 73. Amalia Auto Verhuurbedrijf in Suriname.
1: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Het dodental bij het veerbootongeluk in Indonesië is opgelopen tot zeker 6 doden met meer dan 120 vermiste opvarenden. Ruim 100 mensen werden gered. De Virgo Transport 8 verloor zondagochtend radiocontact met de autoriteiten op 150 kilometer van Banjarmasin tijdens een ruwe omstandigheden op zee. De veerboot met 243 opvarenden reisde van Surabaya op Java naar Banjarmasin op Borneo. De Franse president Emmanuel Macron bezoekt komende week met Canadese premier Mark Carney de overzeese gemeenschap Champière en Miquelon om aandacht te vragen voor soevereiniteit. De leiders willen samenwerken om onafhankelijk te kunnen handelen in een wereld van geopolitieke spanningen. Het bezoek volgt na uitspraken van Donald Trump die het gebied samen met Canada en andere gebieden bij de VS willen trekken. Extinction Rebellion blokkeerde vanmiddag opnieuw de A12 in Den Haag bij het Malieveld via het Zebrapad. De niet aangekondigde demonstratie vroeg aandacht voor het klimaat en stoppen van fossiele subsidies. De burgemeester gaf na 2:30 de aanwijzing tot beëindiging. 2 weken geleden werden 53 activisten aangehouden bij vergelijkbare blokkades. De Turkse politie heeft invallen gedaan bij LHBTQI-verenigingen en horecagelegenheden, waarbij minstens 50 leden werden opgepakt en websites geblokkeerd. De acties maken deel uit van Erdogans decennium voor het gezin en richten zich op oudste belangenorganisatie KOSGL. Het ministerie onderzoekt 162 verdachten, 9 organisaties en 13 bedrijven in 15 provincies voor onder meer prostitutie en obsceniteit. En dan tot slot het weer. Vanavond klaart het verder op en het blijft overal droog. Aanvankelijk hangen in het uiterste zuiden nog wel wolkenvelden, maar die verdwijnen plaatselijk voor heldere perioden. De temperatuur komt halverwege de avond uit op 13 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
2: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: uit 1987. Maestro Shahid Wahid Hussein, die ke beautiful awans me unike yaad me. Ye ti sundar bayan maine chalaya aap sabhi priye priye shrotaon ke liye. To saathiyo, yahi tak tha aaj ka hamare sarnami sangeet ka program jo samapt hone ko aaya. बाकी है ही साथ बिजने में, तो अभी आप विज्ञापन सुनिए, देश विदेश का समाचार, उसके बाद सिर्फ नए नए सुपर सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री. तो स्टे ट्यून, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है. आफ्टर द ब्रेक साथियों, कहीं जाना मत. अरे थोड़ा बजना भाई.
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Fahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag. Ik ben Frank van der Klucht. Het dodental bij het veerbootongeluk in Indonesië is opgelopen tot zeker 6 doden met meer dan 120 vermiste opvarenden. Ruim 100 mensen werden gered. De Virgo Transport 8 verloor zondagochtend radiocontact met de autoriteiten op 150 kilometer van Banjarmasin tijdens een ruwe omstandigheden op zee. De veerboot met 243 opvarenden reisde van Surabaya op Java naar Banjarmasin op Borneo. De Franse president Emmanuel Macron bezoekt komende week met Canadese premier Mark Carney de overzeese gemeenschap Champierre en Miquelon om aandacht te vragen voor soevereiniteit. De leiders willen samenwerken om onafhankelijk te kunnen handelen in een wereld van geopolitieke spanningen. Het bezoek volgt na uitspraken van Donald Trump die het gebied samen met Canada en andere gebieden bij de VS willen trekken. Extinction Rebellion blokkeerde vanmiddag opnieuw de A12 in Den Haag bij het Malieveld via het Zebrapad. De niet aangekondigde demonstratie vroeg aandacht voor het klimaat en stoppen van fossiele subsidies. De burgemeester gaf na 1:30 de aanwijzing tot beëindiging. 2 weken geleden werden 53 activisten aangehouden bij vergelijkbare blokkades. De Turkse politie heeft invallen gedaan bij LHBTQI-verenigingen en horecagelegenheden, waarbij minstens 50 leden werden opgepakt en websites geblokkeerd. De acties maken deel uit van Erdogans decennium voor het gezin en richten zich op oudste belangenorganisatie KOSGL. Het ministerie onderzoekt 162 verdachten, 9 organisaties en 13 bedrijven in 15 provincies voor onder meer prostitutie en obsceniteit. En dan tot slot het weer. Vanavond klaart het verder op en het blijft overal droog. Aanvankelijk hangen in het uiterste zuiden nog wel wolkenvelden, maar die verdwijnen plaatselijk voor heldere perioden. De temperatuur komt halverwege de avond uit op 13 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
3: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप डायल कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-36522-2047 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-3652.

song Omeri Sona Retro Bollywood Remix 2026 with AI Technology. Nou saathio, wat bij dhire dhire kariba gaya hai, ek kleine versie van dit prachtige nummer uit de film Hera Peri 3. Omeri Zohra Zabin with een remix version aap sunye aur ye saath hi saath aaj ke mere hisse ke kaaryakram mein aakhri bayan duurt maar 2 minuten hoor, let op.

0: Dit is Wagon Hindustani Radio.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: BGL Reizen, BGL Reizen, dagtoer Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar €39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 15 december. 3-daagse Londen to België Reizen, live in concert Jubinau Teliale. Dag 1 Zoutdal, dag 2 Jubinau Teliale live, dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag. Ik ben Frank van der Klucht. Het dodental bij het veerbootongeluk in Indonesië is opgelopen tot zeker 6 doden met meer dan 120 vermiste opvarenden. Ruim 100 mensen werden gered. De Virgo Transport 8 verloor zondagochtend radiocontact met de autoriteiten op 150 kilometer van Banjarmasin tijdens een ruwe omstandigheden op zee. De veerboot met 243 opvarenden reisde van Surabaya op Java naar Banjarmasin op Borneo. De Franse president Emmanuel Macron bezoekt komende week met Canadese premier Mark Carney de overzeese gemeenschap Champière en Miquelon om aandacht te vragen voor soevereiniteit. De leiders willen samenwerken om onafhankelijk te kunnen handelen in een wereld van geopolitieke spanningen. Het bezoek volgt na uitspraken van Donald Trump die het gebied samen met Canada en andere gebieden bij de VS willen trekken. Extinction Rebellion blokkeerde vanmiddag opnieuw de A12 in Den Haag bij het Malieveld via het Zebrapad. De niet aangekondigde demonstratie vroeg aandacht voor het klimaat en stoppen van fossiele subsidies. De burgemeester gaf na 2:30 de aanwijzing tot beëindiging. 2 weken geleden werden 53 activisten aangehouden bij vergelijkbare blokkades. De Turkse politie heeft invallen gedaan bij LHBTQI-verenigingen en horecagelegenheden, waarbij minstens 50 leden werden opgepakt en websites geblokkeerd. De acties maken deel uit van Erdogans decennium voor het gezin en richten zich op oudste belangenorganisatie KOSGL. Het ministerie onderzoekt 162 verdachten, 9 organisaties en 13 bedrijven in 15 provincies voor onder meer prostitutie en obsceniteit. En dan tot slot het weer. Vanavond klaart het verder op en het blijft overal droog. Aanvankelijk hangen in het uiterste zuiden nog wel wolkenvelden, maar die verdwijnen plaatselijk voor heldere perioden. De temperatuur komt halverwege de avond uit op 13 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling Sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sud wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Het dodental bij het veerbootongeluk in Indonesië is opgelopen tot zeker 6 doden met meer dan 120 vermiste opvarenden. Ruim 100 mensen werden gered. De Virgo Transport 8 verloor zondagochtend radiocontact met de autoriteiten op 150 kilometer van Banjarmasin tijdens een ruwe omstandigheden op zee. De veerboot met 243 opvarenden reisde van Surabaya op Java naar Banjarmasin op Borneo. De Franse president Emmanuel Macron bezoekt komende week met Canadese premier Mark Carney de overzeese gemeenschap Champière en Miquelon om aandacht te vragen voor soevereiniteit. De leiders willen samenwerken om onafhankelijk te kunnen handelen in een wereld van geopolitieke spanningen. Het bezoek volgt na uitspraken van Donald Trump die het gebied samen met Canada en andere gebieden bij de VS willen trekken. Extinction Rebellion blokkeerde vanmiddag opnieuw de A12 in Den Haag bij het Malieveld via het Zebrapad. De niet aangekondigde demonstratie vroeg aandacht voor het klimaat en stoppen van fossiele subsidies. De burgemeester gaf na 1:30 de aanwijzing tot beëindiging. 2 weken geleden werden 53 activisten aangehouden bij vergelijkbare blokkades. De Turkse politie heeft invallen gedaan bij LHBTQI-verenigingen en horecagelegenheden, waarbij minstens 50 leden werden opgepakt en websites geblokkeerd. De acties maken deel uit van Erdogans decennium voor het gezin en richten zich op oudste belangenorganisatie KOSGL. Het ministerie onderzoekt 162 verdachten, 9 organisaties en 13 bedrijven in 15 provincies voor onder meer prostitutie en obsceniteit. En dan tot slot het weer. Vanavond klaart het verder op en het blijft overal droog. Aanvankelijk hangen in het uiterste zuiden nog wel wolkenvelden, maar die verdwijnen plaatselijk voor heldere perioden. De temperatuur komt halverwege de avond uit op 13 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling Sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: हर एमरजेंसी के लिए मौत के समाचार, फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एमरजेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, और टेलीफोन नंबर 07 3 6 5 2 2 4। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Het dodental bij het veerbootongeluk in Indonesië is opgelopen tot zeker 6 doden met meer dan 120 vermiste opvarenden. Ruim 100 mensen werden gered. De Virgo Transport 8 verloor zondagochtend radiocontact met de autoriteiten op 150 kilometer van Banjarmasin tijdens een ruw omstandigheden op zee. De veerboot met 243 opvarenden reisde van Surabaya op Java naar Banjarmasin op Borneo. De Franse president Emmanuel Macron bezoekt komende week met Canadese premier Mark Carney de overzeese gemeenschap Champière en Miquelon om aandacht te vragen voor soevereiniteit. De leiders willen samenwerken om onafhankelijk te kunnen handelen in een wereld van geopolitieke spanningen. Het bezoek volgt na uitspraken van Donald Trump die het gebied samen met Canada en andere gebieden bij de VS willen trekken. Extinction Rebellion blokkeerde vanmiddag opnieuw de A12 in Den Haag bij het Malieveld via het Zebrapad. De niet aangekondigde demonstratie vroeg aandacht voor het klimaat en stoppen van fossiele subsidies. De burgemeester gaf na 1:30 de aanwijzing tot beëindiging. 2 weken geleden werden 53 activisten aangehouden bij vergelijkbare blokkades. De Turkse politie heeft invallen gedaan bij LHBTQI-verenigingen en horecagelegenheden, waarbij minstens 50 leden werden opgepakt en websites geblokkeerd. De acties maken deel uit van Erdogans decennium voor het gezin en richten zich op oudste belangenorganisatie KOSGL. Het ministerie onderzoekt 162 verdachten, 9 organisaties en 13 bedrijven in 15 provincies voor onder meer prostitutie en obsceniteit. En dan tot slot het weer. Vanavond klaart het verder op en het blijft overal droog. Aanvankelijk hangen in het uiterste zuiden nog wel wolkenvelden, maar die verdwijnen plaatselijk voor heldere perioden. De temperatuur komt halverwege de avond uit op 13 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.

Oho, dit is ook een hele mooie van 1990, dames en heren. Beste luisteraars, oh, romantic all-time hit song. 90 evergreen song.

सलमान ए रानी मुखर्जी। इन क्विकन हॉफ

0: है
1: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है, ऐश करना मेरी जान मेरा काम है।